0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat bij mij het licht een keertje uit.

Bij een verkeersongeval op de E40 is een vrouw van 82 omgekomen. Het ongeval gebeurde richting Brussel ter hoogte van Beernem in West-Vlaanderen. Een auto met 4 inzittenden belandde er naast de vangrail in de berm. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De 3 andere personen in de wagen, allen tussen 75 en 85 jaar oud, raakten zwaar gewond. E-commerce gigant Shein mag naar de beurs. Het bedrijf krijgt van Chinese toezichthouders groen licht voor een beursgang in Hongkong. Shein probeerde al bijna 3 jaar en was eerder ook al geweigerd op de beurzen van New York en Londen. Veel merken stellen nu net een beursgang uit door de economische onzekerheid en de terughoudendheid bij de gezinnen. Voor de 2e dag op rij was Tim Merlier de snelste spurter in de Tour. Na een rit door de Dordogne klopte hij in Bergerac opnieuw het hele pak. Binyam Girmay was 2e, Olaf Kooi 3e en Jasper Philipsen 4e. Nochtans zat Merlier op 250 meter voor de finish nog in een hopeloze

0: Hugo Broos. Adams kwam uit voor Mamelodi Sundowns, een topclub in zijn land. Hij was amper 25, zijn doodsoorzaak is niet bekend. De nacht is erg zacht bij een minima van 13 tot 19 graden. Daarna volgt opnieuw een tropische zondag. Behalve aan zee klimt het kwik overal boven 30 graden. Lokaal is 34 graden mogelijk. Vanaf dinsdag is er kans op onweersbuien.
1: Een nieuw uur met de grootste hit.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.

0: je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vijf.
1: Jacques Chirac.

0: beste muziek hoor je hier.
1: Ik heb hier nog een foto van een tijdje geleden. Getrokken in de keuken bij ons bomma beneden. 'S Morgens gemaakt op mijn vijfde verjaardag. Helemaal aan het flippen op het cadeau dat al lang klaar lag.
2: Niet goed bewust van hoe de wereld in elkaar zat. Buiten spelen, kampen, bouwen, zondags naar het zwembad.
1: Het eten altijd klaar als ik dat in het begin was. Dat was

Bij een verkeersongeval op de E40 is een vrouw van 82 omgekomen. Het ongeval gebeurde richting Brussel ter hoogte van Beernem in West-Vlaanderen. Een auto met 4 inzittenden belandde er naast de vangrail in de berm. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De 3 andere personen in de wagen, allen tussen 75 en 85 jaar oud, raakten zwaar gewond. E-commerce-gigant Shein mag naar de beurs. Het bedrijf krijgt van Chinese toezichthouders groen licht voor een beursgang in Hongkong. Shein probeerde al bijna 3 jaar en was eerder ook al geweigerd op de beurzen van New York en Londen. Veel merken stellen nu net een beursgang uit door de economische onzekerheid en de terughoudendheid bij de gezinnen. Voor de 2e dag op rij was Tim Merlier de snelste spurter in de Tour. Na een rit door de Dordogne klopte hij in Bergerac opnieuw het hele pak. Biniam Girmay was 2e, Olaf Kooi 3e en Jasper Philipsen 4e. Nochtans zat Merlier op 250 meter voor de finish nog in een hopeloos verloren positie. Door de zegen nadert hij ook tot op 25 punten van de Deen Pedersen in de stand om het groen. In de stand om het geel verandert er niks, Tadej Pogacar behoudt de trui. Onze landgenoot Liam Slok reed 180 kilometer alleen voorop en werd pas in de slotkilometer van de etappe gegrepen. En in Zuid-Afrika is de jonge voetballer Jaden Adams overleden. Die speelde 2 weken geleden nog mee op het WK voetbal in de States, Canada en Mexico. De middenvelder stond 3 keer in de selectie van Bond.

0: Wie maakte vorig jaar de overstap?
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar.
4: En dat wordt gevierd.
3: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montali, Silla Key en Jordi Van Het.
5: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
3: John Dennis, Frank Van Damme en Jonathan.
5: Maak jij me wakker. Als het over is, zal jij je dan ook voor me zijn.
3: Maar ook met Sammy Moore en La

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472-83-5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

De straat van Hormuz is weer volledig gesloten voor alle scheepvaart, dat zegt het Iraanse leger. Iran beschoot er afgelopen nacht een containerschip dat van zijn koers zou afgeweken zijn. Daarbij brak brand uit. Amerikaanse troepen namen daarop opnieuw Iraanse doelwitten onder vuur. Over slachtoffers is nog niets bekend. Iran vuurde op zijn beurt raketten en drones af op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. Onder meer in Kuwait, Bahrein en Qatar ging het luchtalarm af. In het Canadese Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij tijdens een salsa-festival. Zeker vier anderen raakten gewond. Over de precieze omstandigheden en het motief van de dader is nog niets bekend. Hij is nog voortvluchtig. De politie houdt een klopjacht op hem. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte gearresteerd voor de moord op voormalig minister Anne Whitcomb. Het gaat om een man van 28 uit South Yorkshire. Over zijn mogelijke rol is nog niets bekend. Gisteren liet de politie een eerste verdachte van 26 weer vrij. En Whitcomb werd donderdag dood teruggevonden in haar woning. Ze was 78. Een groep Vlaamse jongeren is vrijdagavond na de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje aangevallen in een Spaanse badplaats in het noorden van het land. Ze hadden de wedstrijd op een groot scherm gevolgd en werden geviseerd omdat ze nog truitjes van de Duivels droegen en Belgische vlaggen bij zich hadden. Enkele van hen kregen vuistslagen en werden met stenen bekogeld. De Spaanse politie was in de buurt, maar greep niet in. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de halve finales. Het klopte Noorwegen met 1-2 na verlengingen. Volgens Noorwegen raakte de bal op een bepaald moment een kabel boven het veld en veranderde die daardoor van richting, waardoor Engeland de gelijkmaker kon scoren. Maar volgens de FIFA is daar geen bewijs voor. Ook Argentinië stoot door naar de halve finales. Het versloeg Zwitserland met 3-1, ook na verlengingen. De zon schijnt opnieuw.

0: Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Radio Memory. Goedemorgen.

0: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: De straat van Hormuz is weer volledig gesloten voor alle scheepvaart, dat zegt het Iraanse leger. Iran beschoot er afgelopen nacht een containerschip dat van zijn koers zou afgeweken zijn. Daarbij brak brand uit. Amerikaanse troepen namen daarop opnieuw Iraanse doelwitten onder vuur. Over slachtoffers is nog niets bekend. Iran vuurde op zijn beurt raketten en drones af op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. Onder meer in Kuwait, Bahrein en Qatar ging het luchtalarm af. In het Canadese Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij tijdens een salsa-festival. Zeker vier anderen raakten gewond. Over de precieze omstandigheden en het motief van de dader is nog niets geweten. Hij is nog voortvluchtig. De politie houdt een klopjacht op hem. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte gearresteerd voor de moord op voormalig minister Anne Whitcomb. Het gaat om een man van 28 uit South Yorkshire. Over zijn mogelijke rol is nog niets bekend. Gisteren liet de politie een eerste verdachte van 26 weer vrij. Anne Whitcomb werd donderdag dood teruggevonden in haar woning. Ze was 78. Een groep Vlaamse jongeren is vrijdagavond na de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje aangevallen in de Spaanse badplaats Malgrademar. Ze hadden de wedstrijd op een groot scherm gevolgd en werden geviseerd omdat ze nog truitjes van de Rode Duivels droegen en Belgische vlaggen bij zich hadden. Enkele van hen kregen vuistslagen en werden met stenen bekogeld. De Spaanse politie was in de buurt, maar greep niet in. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de halve finales. Het klopte Noorwegen met 1-2 na verlengingen. Volgens Noorwegen raakte de bal op een bepaald moment een kabel boven het veld en veranderde hij daardoor van richting, waardoor Engeland de gelijkmaker kon scoren. Maar volgens de FIFA is daar geen bewijs voor. Ook Argentinië stoot door naar de halve finales. Het versloeg Zwitserland met 3-1, ook na verlengingen. De zon schijnt opnieuw volop vandaag en laat de temperatuur stijgen tot 32 graden in het binnenland en 25 graden aan zee. Dat blijft ook zo de volgende dagen. Vanaf vrijdag kan het onweren.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig.

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Uit 1981, The Girls on Film van Duran Duran. Hallo en welkom bij een extra zonnige aflevering van de muzikale parels. Zet de ramen open, schenk jezelf iets fris in en laat je meevoeren op een muzikale reis vol gouden klassiekers, vergeten parels, een one-hit wonder, tijdloze herinneringen en straks Christophe Van Dam met Hit Story.

0: was het zeer gemakkelijk om verliefd te worden. It's so easy.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Zometeen draaien we een vinylsingle van op onze platendraaier op 45 toeren. Maar ook Dana Downson komt eraan met Ready to Follow You. Maar eerst Peter Sarsted, Where Do You Go?

0: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
1: 11 juli 1970. Mungo Jerry met In the Summertime. Deze zomerse klassieker werd geschreven door Ray Dorset. Volgens hem ontstond het nummer in slechts 10 minuten tijd. Het unieke geluid bevat zelfs een opname van een passerende motor. Het nummer verscheen op een maxi-single met afwijkende snelheid. In the Summertime werd wereldwijd een gigantische hit. Het stond in meer dan 25 landen op nummer 1. In totaal werden er zo'n 30 miljoen exemplaren verkocht. De groep kende hierdoor een enorme doorbraak. Het nummer blijft een van de grootste zomerhits ooit. Het is een tijdloze feel-good song die iedereen kent.
0: Dit is een 70s vinylparel.

in the Summertime. Een paar weken geleden hadden we minder goed nieuws uit de wereld van de dance- en disco-klassiekers. We namen afscheid van Joy Doris. Zij was de zangeres die jarenlang verbonden was aan de legendarische groep Lime. Haar stem kleurde mee de gouden jaren van de high energy en disco. Vooral met deze klassieker Your Love. Ze brachten het uit in 1981.

0: Lakers. Die staat er toch in, hoor. Michel Fugain, Le Big Bazaar. Une belle histoire.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: Als je wint werd geschreven door Henny Vriende en verscheen op zijn album Geen Ballade. In januari 1984 werd Als je wint op single uitgebracht als samenwerking tussen Herman Brood en de Doe Maar Frontman. Op de opname is ook Jean Blouten te horen, die accordeon speelde op het nummer. De samenwerking ontstond in een periode waarin Doe Maar op het hoogtepunt van hun succes was en Herman Brood juist weer een hit wilde scoren in Nederland. Brood en Vrienden brachten het nummer live tijdens de matinée van het afscheidsconcert van Doe Maar op 14 april 1984. Opvallend is wel dat Brood later datzelfde jaar opnieuw succes had met een nummer met reggae-invloeden, namelijk Tattoo Song, waarin Vriendin ook in de videoclip te zien was. De single uit 1983 bereikte uiteindelijk als hoogste positie een nummer 10 in Nederland en stond maar liefst 6 weken genoteerd in de Nederlandse top 40.

0: voor deze week kwam uit 1990. Bart Kyle en Zeil je voor het eerst. Het is zomer. Wist je dat de gemiddelde Belg tijdens de zomer zo'n 7 liter ijs eet? En vanille blijft de absolute favoriet. Maar pistache wint elk jaar terrein en geeft toe. Een ijsje smaakt altijd beter als het begint te smelten voordat je eraan denkt.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.

Het is waarschijnlijk een mooie streek waar het nooit regent. Volgens Albert Hammond, it never rains in Southern of California. Zometeen onze one hit wonder. Maar eerst gaan we nog eens terug naar 1967. Met de Small Faces, Itchy Koo Park.

0: terug naar
1: 1981, want dan scoort Susan Fassbender een hit met Twilight Café. Het is haar grootste hit. Ze was een Britse singer-songwriter met een klassieke muzikale opleiding. Samen met gitarist Kay Russell schreef ze dit nummer. Het duo werd ontdekt en kreeg een platencontract. En Twilight Café werd een hit in het Verenigd Koninkrijk en Vlaanderen. In Nederland bleef het succes eerder beperkt. Latere singles konden het succes niet herhalen en Susan verliet uiteindelijk de muziekwereld en koos voor een ander leven. Haar tragisch overlijden in 1991 maakte een

succesgroep uit de jaren 80 en 90. Crowded House was dat en Better Be Home Soon. En nu gaan we naar 1981 met deze groep. Spinners, Working My Way Back to You.

0: verschillende keren werd herwerkt, ook in verschillende talen. Dit was de Duitse versie uit de 70s. Peter Orloff en Ein Mädchen für immer. En zo zitten we aan het einde van deze zomerse muzikale parels hier op je favoriete radio. Volgende week dan zijn we natuurlijk terug met nog meer parels uit de vorige eeuw. En vandaag besluiten we met deze hitsingle van Dan Hartman uit 1950.
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
2: De straat van Hormuz is weer volledig gesloten voor alle scheepvaart, dat zegt het Iraanse leger. Iran beschoot er afgelopen nacht een containerschip dat van zijn koers zou afgeweken zijn. Daarbij brak brand uit. Amerikaanse troepen namen daarop opnieuw Iraanse doelwitten onder vuur. Over slachtoffers is nog niets bekend. Iran vuurde op zijn beurt raketten en drones af op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. Onder meer in Kuwait, Bahrein en Qatar ging het luchtalarm af. In het Canadese Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij tijdens een salsa-festival. Zeker vier anderen raakten gewond. Over de precieze omstandigheden en het motief van de dader is nog niets geweten. Hij is nog voortvluchtig. De politie houdt een klopjacht op hem. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte gearresteerd voor de moord op voormalig minister Anne Whitcomb. Het gaat om een man van 28 uit South Yorkshire. Over zijn mogelijke rol is nog niets bekend. Gisteren liet de politie een eerste verdachte van 26 weer vrij. Anne Whitcomb werd donderdag dood teruggevonden in haar woning. Ze was 78. Een groep Vlaamse jongeren is vrijdagavond na de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje aangevallen in de Spaanse badplaats Malgrademar. Ze hadden de wedstrijd op een groot scherm gevolgd en werden geviseerd omdat ze nog truitjes van de Rode Duivels droegen en Belgische vlaggen bij zich hadden. Enkele van hen kregen vuistslagen en werden met stenen bekogeld. De Spaanse politie was in de buurt, maar greep niet in. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de halve finales. Het klopte Noorwegen met 1-2 na verlengingen. Volgens Noorwegen raakte de bal op een bepaald moment een kabel boven het veld en veranderde hij daardoor van richting, waardoor Engeland de gelijkmaker kon scoren. Maar volgens de FIFA is daar geen bewijs voor. Ook Argentinië stoot door naar de halve finales. Het versloeg Zwitserland met 3-1, ook na verlengingen. De zon schijnt opnieuw volop vandaag en laat de temperatuur stijgen tot 32 graden in het binnenland en 25 graden aan zee. Dat blijft ook zo de volgende dagen. Vanaf vrijdag kan het onweren.
3: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
4: Met drie kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
3: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
4: Dat is al wel een keer de moeite.
6: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of Kevin van der Zwalme 7.

0: Boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: De beste muziek hoor je hier.

0: De Tony gaat zijn stoomtram afzetten. Goedemorgen iedereen, welkom bij Radio Memory. We zijn er terug vandaag. Welkom Tony.
1: Welkom Hilde.
0: Vandaag hebben we een drukke agenda, jong.
1: Ja.
0: In U vraagt wij draaien. De mensen kunnen ten eerste nog altijd bellen op ons nummer.
1: Er zijn mensen die gaan bellen voor een vraagje te stellen aan Lindsay.
0: Ah, oké.
1: 0266 99 660.
0: Dat is ons nummer voor een beetje van alles, voor een plaatje. Maar wij hebben vandaag drie gasten. En ons eerste gasten die wij vandaag hebben is Lindsay. En Lindsay is kandidaat Miss België. Maar ook Miss Oost-Vlaanderen.
2: Ja,
0: klopt dat, Lindsay?
2: Ja.
0: Stel jezelf even kort voor wie je bent, wat je doet.
2: Ja, oké. Dus goedemorgen allemaal. Ik ben Lindsay van der Velde. Ik ben 21 jaar en ik ben afkomstig uit Moerbeke. Ik ben momenteel kandidaat Miss Oost-Vlaanderen voor Miss België. En ja... Ik ben momenteel ook vooral op zoek naar sponsors in mijn traject. Dus dit kan ook een warme oproep zijn.
0: Ja, ja, inderdaad.
2: Voor mensen die meeluisteren, die interesse hebben om mij te steunen in mijn traject. Het is heel belangrijk dat ik veel mensen achter mij heb. Dus momenteel zijn de stemmen ook volop bezig.
0: Mm-hmm.
2: En nu is het echt toewerken naar 19 september op de grote finale show van de provinciale verkiezing.
0: En waar gaat dat door, Lindsay?
2: Dat gaat door in het Plopsa Theater in De Pannen.
0: Oh,
2: in Plopsaland.
0: Leuk. Dus ja. Dat wordt voor een avond theater eigenlijk?
2: Ja, dat is eigenlijk een hele avond. Ik moet dan ook tickets gaan verkopen voor mensen.
0: En, ja,
2: klopt. En volgende week woensdag gaan wij met alle meisjes naar Plopsaland een mm-hmm. eerste bezoekje brengen in het theater. Ook een beetje persfoto's nemen en een namiddagje dan in Plopsaland verblijven.
0: Ah,
2: en
0: dat is
2: eigenlijk
0: leuk.
2: Een eerste kennismaking met theater.
0: Dat is heel leuk eigenlijk. Maar een vraagje, ik heb ze zelf daar net gesteld, is van voel je nu al... Wat men zegt, hè, want het is van horen zeggen, dat er veel jaloezie en afgunst is tussen de kandidaten onderling. Voel je dat nu al of begint dat nu pas te komen?
2: We hebben nog niet zoveel activiteiten gedaan, dus alle meisjes komen wel goed overeen. Het gaat er ook wel zeer leuk aan toe. Maar je merkt wel dat de spanning nu ook bij de meisjes begint te stijgen en dat iedereen wel geconcentreerd is op zijn doel. Maar er blijft nog altijd wel een leuke sfeer in de groep. Er zijn altijd uitblinkers en meisjes die meer geconcentreerd zijn. Meisjes die daar zijn voor het avontuur. Dus iedereen heeft een beetje een ander doel.
0: Ja.
2: En het is gewoon belangrijk om je met positieve mensen te omringen.
0: Ja, dat is inderdaad een feit. En hoe ben je daarop gekomen? Zomaar op een dag van, ik wil dat doen? Of is dat al een droom sinds kinds af aan?
2: Dat is wel al een droom die redelijk lang in mij leeft. Ik heb een paar jaar geleden ook meegedaan aan een andere misverkiezing.
0: Ja.
2: Ik vond dat traject heel leuk. Dat is jammer genoeg wel minder goed afgelopen. Maar dat was dan intern met de organisatie. Het traject was heel leuk. En dan heb ik eventjes afstand genomen. Mm-hmm. Maar ik voelde nog steeds wel de drang om daar iets mee te doen. En ik zag dan veel vriendinnen van mij van vorig jaar die ik ook kende, die dan echt een heel leuk traject hadden, die mij ook aanraden van ik zal dat doen, je gaat er echt heel positief en zelfzeker uitkomen. En dat heeft voor mij wel de doorslag gegeven om het toch te doen.
0: Inderdaad, want ja, je bent mooi, dat mogen we zeggen.
2: Hè.
0: Je bent mooi, je ziet er goed uit. Je hebt, dat ze zeggen in Tollenbeek, van oren en poten voorzien. Dus je hebt alles op de juiste plaats. Dus ik denk dat jij zeker een kans maakt. We zijn daarnet met een liedje gestart op jouw aanvraag. Dat was eentje van Michael Jackson.
2: Ja, klopt.
0: Waarom dat liedje?
2: Ik vind dat liedje... dat is heel belangrijk voor mij. Dat brengt mij gewoon rust. Mm-hmm. Ik ben ook door mijn mama al heel lang fan van Michael Jackson. We zijn ook de film gaan kijken. En dat is ook een beetje het liedje van mij en mijn vriend. Dat wij altijd samen opzetten. Als wij samen zijn of ergens naartoe gaan. En dat liedje brengt mij heel veel rust.
0: Mm-hmm. Dus. We gaan hier nog bedgeheimen weten. Staat dat ook op in de slaapkamer? Nee. Dan is het, Black Betty, Ram the Jam. Nee, grapje. Jij zoekt inderdaad nog sponsors. We gaan je daar proberen bij te helpen. Ja, daar komt de volgende gast toe waarschijnlijk. Even die deur proberen dicht te doen.
1: Ja, de volgende gast is er al. Ik denk dat Nico aan de deur staat.
0: Want we hebben hier een ontvangstcomité van onze honden. Jammer genoeg maken ze veel lawaai. Maar ja, het zijn ook waakhonden, dus ze moeten dat ook doen. Misschien kunnen we alle streepje muziek draaien. Tony, wat heb jij klaargezet?
1: Diva, met Dana International.
0: Ah, ja, ja.
1: Dat is ook een mooie, hè?
0: Dat was ook een diva, hè?
1: Ja, we gaan ze draaien. De mensen kunnen nog altijd bellen.
0: Ja, ook voor vragen voor Lindsay 0266 99 660.

0: platen af. Hè?
1: Allee, ja.
0: Zeg, onze Nico is hier ook al. Hij ziet er stralende.
1: Hij
0: heeft als juist geen kranken meegebracht. Spijtig, hè?
1: Ja, de kam is thuis gebleven. Dat is geen probleem. We gaan nog even door met Lindsay. Je mag de muziek iets stiller zetten. Dan kunnen we beter praten. Lindsay, jouw ultimate droom is Miss België geworden.
2: Klopt.
1: Vermoed ik. Je bent nog heel jong en bent nu...
2: 21,
1: ja. Dus je hebt nog een heel leven voor jou.
0: In de fleur van haar leven.
1: Ja, maar wacht, daar zijn ook limieten aan. Hè? Wat zijn de regels die je moet hebben of, om mogen mee te doen?
2: Je mag tot 25 jaar meedoen.
1: Dus je kunt nog 4 keer meedoen, ja.
2: Klopt. Je mag ook niet zwanger zijn tijdens dat jaar van Miss België.
0: Ah, ja.
2: Niet getrouwd. Je mag wel een vriend hebben. Maar dat zijn wel de belangrijkste regels, zodat al uw tijd naar Miss België zou kunnen gaan.
1: Ja, want ik kan me dat inbeelden. Je zei van, ja, ik blijf niet te lang, want ik heb nog een verplichting. Heb je nog tijd voor jezelf?
2: Ja, zeker. Het is momenteel wel druk aan het worden, de combinatie met mijn studentenjob.
1: Ja.
2: En dan ja, af en toe in de weekends ook nog eens willen gaan karaoke zingen met mijn mama.
1: Ja, dat is een hobby van jullie. Ja. En er is een liedje dat jullie altijd zingen. En welk was dat?
2: Klopt, dat is La Isla Bonita van Madonna.
1: Ah, Madonna.
0: Die gaan we klaar.
1: La Isla Bonita. Tony zal daarvoor zorgen. Ja, want uw mama is ook een vedette.
0: Die is ook aan het kijken en aan het luisteren.
1: Ja, die is altijd aan het zingen. Ik ken Patricia als een toffe madame. Altijd plezier maken.
2: Ja.
1: En jullie hebben een gemeenschappelijk punt. Jullie gaan heel graag op vakantie.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Waar ben je dit jaar zo allemaal geweest? Want ik heb al veel foto's gezien. Maar...
2: Begin dit jaar zijn we naar Egypte geweest.
1: Ja.
2: Daar gaan we heel vaak naartoe. En een paar weken geleden of een maand geleden zijn we naar Turkije, naar Marmaris geweest.
1: Ah, Marmaris, ja.
0: En de volgende reis?
2: Die staat nog niet gepland.
1: Nee, maar Egypte, ja, ik wil daar ook wel eens gaan, maar welke streek moet je het beste zijn in Egypte?
2: Wij gaan vooral naar Hurghada.
1: Hurghada, ja.
2: Ja, echt ons vast hotelletje waar we heel graag gaan, waar we veel mensen kennen. Maar Sharm el-Sheikh is ook heel mooi.
1: Ja?
2: Ja, en mama is dan ook al naar Cairo geweest, maar dat heb ik zelf nog niet gezien. Dus vooral Hurghada en Sharm el-Sheikh.
1: Ah, oké. Okay. Maar mijn man zegt altijd, we gaan daar niet, want anders ga ik u moeten verkopen voor een paar kamelen. Maar ga er dus niet.
2: Nee. Okay. Ze lachen veel, maar dat is het niet.
1: En zijn het dan daar ook 5-sterren hotels? Of?
2: Ja, in Egypte moet je wel niet onder de 4 sterren gaan.
1: Nee, maar ja, dan moet je nergens, denk ik, hè. Maar bijvoorbeeld in Spanje, we hebben nu een huisje in Spanje, en daar vind je geen hotel 5 sterren. Dat bestaat daar bijna niet, of onbetaalbaar. Dus de meeste zijn daar 4 sterren. Maar voor Spanje is dat weinig. Omdat wij, we hebben denk ik al een kleine 10 keer naar Turkije geweest. We gaan altijd naar Lara, naar de zone van Antalya, Lara.
2: Ja.
1: En allemaal die themahotels, en dat is allemaal 5 sterren plus, ultra all-in. Dat is een droom. Dat moet je echt een keer doen.
2: Ja,
1: naar Lara. En als je romantisch wil zijn, dan ga je naar de Titanic. Mijn dochter gaat er nu terug naartoe. Het is 10 jaar geleden dat wij geweest zijn. En dan hoor je een hele dag het liedje van de Titanic op de achtergrond.
2: Oh.
1: En binnen in het hotel lijkt het alsof je in een schip zit. Dus die kamers, dat is gewoon prachtig. Zeker een aanrader. Nu ben ik hier weer reclame aan het maken voor een ander. Ik heb je daarnet ook gezegd van wij van de Radio Memory gaan je sponsoren. Voor een deeltje natuurlijk.
2: Dat is heel lief, dank
1: je. Maar er moeten toch nog mensen zijn die zeggen van, ja, ik wil in dat talent investeren. Mensen, bent u aan het luisteren en denkt u van, ik wil Lindsay steunen. Ook een klein bedragje is welkom, hè, want de mensen denken allemaal, want ik moet daar 1000 euro geven. Dat hoeft helemaal niet zo. Hè. Jullie moeten een bepaald bedrag bij elkaar halen. Of dat dan nu 20 keer 25 euro is, of, dat maakt allemaal niet uit. Dus alles is welkom. Dus als er ergens zich een sponsor of iemand die zijn hart wil steken onder het project van Lindsay, dan kunnen ze via ons terecht en dan, wij weten je wonen, hè.
2: Ja, dat is heel lief, dankjewel.
1: Jij zegt ook van, ik zing vaak met mijn mama.
2: Ja.
1: Zing je graag? Kan je goed zingen?
2: Ja, we doen het wel al sinds corona. Dus we hebben toch al een hele weg afgelegd qua zangparcours. Maar ik doe het wel heel graag. Mm-hmm. Het is momenteel gewoon echt heel druk met activiteiten, waardoor dat we minder hebben kunnen weggaan. Ook minder video's kunnen maken, want dat doen we ook wel graag.
1: Ja, heb ik ook gezien. Ja,
2: ja. En we gaan dat zeker terug oppakken. Het is nu een beetje zoeken. En dat is wel iets dat wij gewoon altijd gaan blijven doen samen, omdat we dat beide heel leuk vinden.
1: Ik vind dat super, want dat trekt ook de band met je mama wel. Want jullie hebben een superclose band, hè?
2: Ja, klopt.
1: Dat wel, dat heb ik al gezien. Maar jij hebt ook een super mama, hoor. We gaan een van haar lievelingsliedjes draaien. Dat zij
0: na de reclame.
1: Oké, ja, chef. No. Dat zij meestal zingt op de karaokeavonden. En dat is een plaatje van Madonna.
2: Ja, klopt, Madonna. Ja. La Isla Bonita.
1: La Isla Bonita.
0: Reclame.
3: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
4: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
3: John Dennis, Frank Van Damme en Jonathan.
4: Maak jij me wakker. Als het over is, zal jij er dan ook voor me zijn.
3: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: Oei, oei, dat was, ja, ja, dat was ik. Mijn karaoke is zo goed niet. Allee, ja, zeg. Nou, dat heb jij weer opzettelijk gedaan.
1: Dat is espresso dat ik dat doe.
0: Ja, maar ik weet dat wel.
1: Dan blijven de katten en de muizen weg.
0: Ah ja, oké. Okay. Het is goed. Maar muizen hebben we niet meer. En kattekens, dat zie ik graag. Dus, goed, Lindsay. Ja, waar hoop jij ooit een dag te staan? Heb je zoiets van... Dit zou mijn droomjob zijn en dit zou de droom Lindsay zijn.
2: Mijn ultieme droom, als ik echt naar niks zou moeten kijken, dan is het toch wel iets in de modellenwereld. Ook
0: wel.
2: Gecombineerd wel met muziek. Dat zijn echt mijn twee passies wel.
0: Een zingend model. Ja. Ja, je kunt ook, pas op, Nico

0: Ik kan dat beamen, in de muziekwereld moet je er ook goed uitzien, hè?
1: Soms.
0: Soms. Nee, maar kijk maar naar ons Larissa en zo. En dat zijn allemaal knappe dames, allemaal Evelien Canoot. Dat zijn allemaal schoon madammetjes, hè? Want ja, komen ze niet voor uw stem, dan komen ze voor uw uiterlijk. Dus je hebt altijd de kans, je hebt de twee, hè?
2: Ja.
0: En een eigen liedje uitbrengen, zie je dat zitten?
3: Ja, later misschien wel. Later. Dat zou wel echt heel...
2: Tezamen met Nico.
0: Zeg,
2: een duo.
0: En nu, wat moet je overal opletten? Want je zei daar straks, ze zijn heel streng bij punten geven. Noem zo eens een paar punten op dat je zegt van, daar letten ze echt op.
3: Ja, sowieso hygiëne en uiterlijk is heel belangrijk.
0: Mm-hmm.
3: Op elke activiteit... zien dat haar, make-up, elegante kledingstijl, lint telkens mee, nagels gedaan, dat zijn de basisdingen. Ze letten ook wel op stiptijd, hoe dat je omgaat met de regels.
0: Ja.
3: Ook hoe dat je praat.
2: Sociaal, ja.
3: Ja, inderdaad. Communicatief zijn. Ook altijd vriendelijk, positief en toegankelijk naar andere mensen toe.
0: Ja, dat is wel...
3: Dat is wel heel belangrijk.
0: Ja. En ik kan me niet voorstellen, ik zou ook meedoen, hè? Maar het is een beetje laat nu. Maar ik kan niet stappen op hakjes. Hoe voelt dat om zo vaak op hakjes te moeten stappen?
3: Ik vind dat wel echt heel leuk.
0: Echt?
3: Ja.
0: En je hebt geen zeer tenen?
3: Nee, dat is... Ja, dat hangt af.
2: Zeg,
3: welke hakken dat je
2: Hilde, draait, maar... ze vindt dat leuk omdat ze dan 2 centimeter hoger is.
0: Ja, dat wel. Ik zie niet hoe dat ik zou gedaan. Man, ik zou strompelen.
3: Nee.
0: Heb je dat in het begin moeten leren met hakjes lopen? Of,
3: Ja, ik heb nu wel het geluk dat ik dat een paar jaar geleden ook heb moeten doen in de misverkiezing. Waardoor dat nu ook vlotter gaat.
0: Ja.
3: En nu weet ik ook beter mijn hakken te kiezen. Ik let wel op bepaalde dingen.
0: Ja.
3: Ja. Dus,
0: en welke dingen moeten we opletten als we nu een schoen met een hakje willen kiezen?
3: Als je naar comfort zou kijken, is het belangrijk als je een naaldhak neemt om wel een platform bij je voetkussentje te hebben. Omdat dat toch meer steun geeft tegenover plat op de grond.
0: Ja,
3: dan ga je rapper zere voeten hebben.
0: Dan is precies dat op een nagel. Want ik vind dat prachtig, ik vind dat sexy. Zo van die type... Zij moet zwijgen, ja. Van die type schoentjes zo met hoge hakken. Ik vind dat... Mijn man is daar zot van.
2: Je waart er ook van verkocht als we die mensen daar gezien hebben van La Folie de Caen.
0: Ja. Want ik moet wel ook zeggen, dat zijn travesties. Maar hoe dat die dansen en springen op hoge hakken, dan zeg ik, kijk, chapeau. Want die hebben mannenvoeten. En mannenvoeten zijn toch minder smal gebouwd dan bij een vrouw.
3: Ja.
2: Soms. En Nico, soms.
0: Soms. Ja, Nico weet het niet.
2: Ja, maar Nico kan niet mannenvoet. Nico.
0: Ja. Dan gaan we hem subiet van op de rooster leggen. Oké. Ja, wat kunnen wij nu nog doen om voor jou te helpen? We gaan je steunen, dat is één. Maar hoe kunnen we ook stemmen op jou? Is die lijn al open?
3: Zeker. De stemlijnen zijn geopend. Die lopen ook volop door. Er staat geen limiet op. Iedereen kan zoveel stemmen als hij wilt. Dan moet je een sms sturen naar het nummer 6665. En dan typ je MOV05. Want ik ben kandidaat 05... voor Oost-Vlaanderen.
0: Ja.
3: Of de mensen kunnen ook via de website van Miss België gaan.
0: Het
3: is gewoon www.missbelgium.be. En dan komen ze terecht op de site. Er staat er van boven vote. En dan zoek je gewoon naar...
0: jouw naam?
3: Ja, Oost-Vlaanderen.
0: Okay. Oost-Vlaanderen.
3: We zijn allemaal in het geel. Dus
0: Oké, dat is wel leuk.
3: Oost-Vlaanderen is geel, ja.
0: Ja, dat is een leuke kleur. Maar ik stel voor dat we dat nu allemaal samen gaan doen. We gaan allemaal, en dan bedoel ik allemaal, ook wie hier is. We gaan onze...
2: Nico heeft geen gsm mee, Nico. Nee.
0: Straks. Hij gaat straks goed maken. Maar we gaan momenteel allemaal onze gsm nemen. We moeten een sms sturen. Ja. Ik raad aan de mensen die thuis aan het luisteren zijn om net hetzelfde te doen samen met ons. Want dat zijn dan toch al een paar stemmen. We gaan op sms en dan een nieuw sms schrijven. Ja, naar. Dat gaat in de duur komen, zijn man. 6, 6, 6. Drie keer 6, hè?
3: Ja.
2: 3 keer 6, ja.
0: 3 keer 6, 5. En dan als tekst, moet dat in grote letters of mag dat in klein?
4: Nee,
0: dat maakt niet. In grote letters. Een M, een 6. O, een V en dan 05 vast.
3: Ja, klopt.
0: 05. En dan gaan we nu verzenden. Tjaka.
2: Zeg, herhaal nog een keer aan mijn vrouw. 666.
0: Ja, 6665.
3: Ja.
0: En dan M-O-V in het groot, 05. En stemmen.
2: N-O-V 05.
0: Ja. Dus de mensen die niet hebben kunnen volgen, in het vervolg, wie dat een plaatje aanvraagt, moet eerst stemmen. Of ze krijgen geen meer.
2: Moet dan een keer rijden van mijn vrouw?
0: Ja, we gaan dat straks doen. Ah, we gaan dat straks doen.
2: Programma.
0: Oké, we gaan dat zodanig doen. Dus mijn stem heb je al en zal er zeker nog een beetje. En er is ook iets speciaals vanavond, want je hebt hier een deal gemaakt met Nico. Vertel maar.
3: Klopt. Nico geeft vanavond een optreden in Hillegem om 5 uur 's avonds.
0: Ja.
3: En ik zal daar ook aanwezig zijn met mijn lint om mezelf ook een beetje te promoten.
0: Goed. En Nico, afgesproken, jij doet de mensen stemmen, hè?
4: Ja.
0: Jij kan dat. Dus al wat dat helpt, helpen dat?
3: Elke stem telt.
0: Voilà.
3: Ja, klopt.
0: Dus en we zullen in de week, tot wanneer mogen ze stemmen?
3: Er staat geen limiet op.
0: Ja, maar tot
3: welke datum? Voorlopig is dat 19 september. Wij hebben nog geen vaste datum.
0: Oké, goed.
3: Ja.
0: Dus we gaan ons best doen om te stemmen. Ja, dat kost toch niks in de stemmen, zeker? Hè? Maar ik weet het niet.
3: Het is 1 euro.
2: 1 euro, man.
0: Oei. Ja, maar dan moet er, dat er vooral moet bij zijn. Geen probleem. Een euro voor een sms en om ons Lindsay te steunen.
3: Dank je wel.
0: Lindsay, we gaan hier afronden wat jou betreft, want het is super druk vandaag. We gaan overschakelen naar onze Nico, want straks komt ook Kitana. Je had ze misschien graag later eens ontmoet, maar dat komt nog wel. Want wij zitten deze namiddag in de comeback in Ninove.
2: Ja.
0: Daar is de 33e verjaardagbal van
2: Jonathan.
0: Onze Jonathan. En moest je daar langskomen, ben ik zeker dat de mensen ook wel zouden stemmen voor jou.
3: Oh,
0: dat kan ik
3: iets
0: nog regelen.
2: Wow.
0: Dus, als je niet weet wat doen deze namiddag, maar ik heb al gehoord dat dat vrij druk staat.
2: In de comeback in Voorde zitten we.
0: Ja.
3: Okay,
0: dus je mama weet dat wel zijn. En
3: ja,
0: jij ook
3: inderdaad.
0: Wel.
2: Welke zangers komen er allemaal? Het zijn er veel. Frank van Damme, Aurelie,
0: Swoop,
2: Philippe Daze,
0: Jonathan. Ja. Frank van Damme.
2: Ja.
0: Ja. Echt wel Larissa ook, denk ik.
5: Nee, Larissa niet.
2: Nee.
0: Ah, Larissa niet, oké. Maar een heleboel volk. Begint om 2:30 de optredens. Dus als je in de loop van de namiddag. Maar het zal altijd wel meer volk zijn bij Nico. Misschien, want dat is groter. Hè. Ja, het is daar misschien groter. Hè. Ja, kijk, hij begint al
2: te blozen.
0: Te krijgen. Goed. Lindsay, wij wensen jullie alvast heel veel succes. We gaan mee op zoek naar sponsors. Misschien weet ik hier of daar nog wel iemand die iets kan doen voor jou. Gaan we je zeker meehelpen. Bedankt voor de komst in de studio.
3: Heel erg bedankt.
0: Je mag al te langskomen om even een update te geven, want dat horen we ook graag. Want
3: zeker.
0: Ja, er gaan, denk ik, meer en meer gegevens bekend raken.
3: Ja, klopt.
0: Je zit in ons hartje, wij steunen jou.
3: Dank
0: en dat is een hele belangrijke. Weet dat je een Hanse radio achter jou hebt en dat is ook heel veel.
2: Dank
0: bedankt om naar de studio te komen. En je mag nog een laatste plaatje kiezen, zomaar out of the blue, dat je zegt van, god, dat wil ik nog eens horen, dat is lang geleden.
3: Dan,
0: je hoeft niet in de lijst te zoeken, gewoon iets dat in je hoofd zit.
3: Dan kies ik voor Bel me als je thuis bent van Pommelien Thijs.
0: Van Pommelien Thijs. Bel me als je thuis bent. Onze Tony die gaat dat zoeken en we gaan dat zo dadelijk gaan draaien. Dus Tony, geef me maar een seintje als je het gevonden hebt. Want het is aan het tikken en aan het tikken. Ja, het zal een moeilijke worden. Maar we gaan misschien eerst een andere plaat draaien.
2: Ik heb reclame, hè. Moet opbrengen.
0: Zeg. Ja, wij moeten sponsoren voor Lindsay.
2: Voilà, reclame.
0: Okay.
6: Een brand in een naburige gemeente.
4: Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemorgen.

0: Ja, ja. Goedemorgen, morgen. Welkom bij Radio Memory. Wij zijn er nog tot en met 12 uur. We hebben, ik moet onze nekventilator afzetten.
1: Ja, dat was in die micro zeker, hè?
0: Ja, een beetje. We zijn er nog tot 12 uur. We hebben zo net ons interview gehad met ons Lindsay, kandidaten Miss Oost-Vlaanderen eerst en Miss België. En wij gaan allemaal tuimen en stemmen om haar dood te laten. Want het is een schoolpoppen, Mieke en Nico.
1: Dat zou wel zijn, hè.
0: Voilà. Maar ik heb hier onze Nico uit Zottegem bij mij. Welkom, ja. Nico. Welkom in de studio's
1: merci,
0: van mijn moeder.
1: Dank u wel.
0: Het is de eerste keer dat jij bij ons bent.
1: Ja. Ik was al voorbij gereden, in feite. Ik was al nog af. Ja.
2: Het is hier gezellig, hè.
0: Maar troost u, je bent niet alleen. Missie vond het ook niet. Dus,
2: voilà.
0: Welkom. Jij komt bij ons een beetje jouw nieuwe single promoten.
1: Ja,
0: onder andere, inderdaad. Maar ook een beetje vertellen over jezelf. Want ik ken je al enkele jaren zonder echt goed te kennen.
1: Dat klopt, dat is juist. Ja.
0: Vertel een keer, wie is Nico? Hoe lang ben je al bezig en wat doe je allemaal?
1: Oh, heel kort. Ja. Nico, ik ben eigenlijk afkomstig uit Roeselare, West-Vlaanderen. Mof jongens, toch. 25 jaar terug ben ik in Wetteren verzeild geraakt. Via Wetteren richting Herzelen voor de liefde gekozen. En daar dan de ware liefde ontmoet. En hebben we gebouwd in Zottegem. En al bij al ben ik toch al zo'n 31 jaar op de spreekwoordelijke planken bezig.
0: Amai,
1: ik ben begonnen in 1995 begonnen.
0: Ja.
1: En nu nog altijd, ja.
0: Weet je nog je eerste liedje?
1: Mijn allereerste singeltje was de cover van Alan Theo. En dat was toen in de tijd, in het jaar 98, No Olvidaras.
0: Oei. Dat is schoon plaatje. Maar ja, ik weet niet dat wij daar gaan staan. Maar ik denk het niet. Jij hebt al verschillende eigen nummers uitgebracht.
1: Ja,
0: Alleen covers, hè?
1: Nee, ook eigen nummers. Laat ons denken aan Je bent het beste wat mij overkwam. Ik heb er zo nog een rondje voor iedereen. Dus op café een tournee gegeven.
0: Ja, ja, ja.
1: Nu heb ik zelf het nummertje Mamma Mia Maria ook zelf geschreven. Als je naar een tekst luistert, ga je dat ook merken. Zeer simpel van tekst.
0: Ja, je bent eigenlijk altijd een hele simpele jongen gebleven. Hè? Niet naast je schoenen aanlopen. Want ik ken je ook al een hele tijd. En je bent nog altijd dezelfde sympathieke man.
1: Merci.
0: Zoals je vroeger was. Nee, maar dat is ook zo.
1: Ja. Dat is ook niet nodig. Hè? Dat is gewoon je ding. En voor de rest, wat dat komt, komt, zeg ik altijd. En wat er niet komt, komt niet.
0: Voilà. Ja, je luistert naar mij, je doet je koptelefoon niet op. Ah ja, dat is ook een manier van praten. Ah, ja.
1: Ik versta je wel, hè.
2: Ja.
0: Ah ja, het is waar, het is juist. Ja, zie, voilà. Ja, het is eigenlijk voor de persoon die meeluistert. Je hebt destijds heb je een bezoekje gebracht aan een radiostudio. En je had toen ijskrem mee.
1: Ja, dat is juist. Dat is nu intussen 3 jaar terug.
0: Dat is een beetje meer dan, denk ik.
1: Nee, toch niet. Het was 2023.
0: Ah ja.
1: Ja. Ja. Dus een beetje een nieuwe start van mijn... Ik zal maar zeggen, tussen naafjes, een nieuwe start van mijn muzikale carrière. Met andere mensen in zee beginnen gaan.
0: Ja.
1: En totale switch eigenlijk, want ik merk dat enorm aan mijn optredens ook tegenwoordig. Ja. Een andere studio, andere mensen leren kennen. En ze kwamen aan boord met het liedje Rome is mijn vanille. Ik dacht meteen, dat ga ik doen.
0: Mm-hmm.
1: En de studio heeft er een enorme goede versie van gemaakt. En ik moet zeggen, in dat jaar was het ook een hete zomer. En bijna overal waar ik kwam bij de treden, werd de ijsjes vol een bak geserveerd.
0: Juist. Ja. We gaan er een keer naar luisteren aan dat nummer, want dat is wel heel mooi. Hier is Nico met roomijs met vanille.
2: Draaien we nog net voor 11 uur.
0: Oké.
2: Goed. Tot straks.
0: Tot
2: dag. We gaan deze draaien van Nico.

0: De straat van Hormuz is weer volledig gesloten voor alle scheepvaart, dat zegt het Iraanse leger. Iran beschoot er afgelopen nacht een containerschip dat van zijn koers zou afgeweken zijn. Daarbij brak brand uit. Amerikaanse troepen namen daarop opnieuw Iraanse doelwitten onder vuur. Over slachtoffers is nog niets bekend. Iran vuurde op zijn beurt raketten en drones af op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. Onder meer in Kuwait, Bahrein en Qatar ging het luchtalarm af. In het Canadese Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij tijdens een salsa-festival. Zeker vier anderen raakten gewond. Over de precieze omstandigheden en het motief van de dader is nog niets geweten. Hij is nog voortvluchtig. De politie houdt een klopjacht op hem. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte gearresteerd voor de moord op voormalig minister Anne Whitcomb. Het gaat om een man van 28 uit South Yorkshire. Over zijn mogelijke rol is nog niets bekend. Gisteren liet de politie een eerste verdachte van 26 weer vrij. Anne Whitcomb werd donderdag dood teruggevonden in haar woning. Ze was 78. Een groep Vlaamse jongeren is vrijdagavond na de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje aangevallen in de Spaanse badplaats Malgrademar. Ze hadden de wedstrijd op een groot scherm gevolgd en werden geviseerd omdat ze nog truitjes van de Rode Duivels droegen en Belgische vlaggen bij zich hadden. Enkele van hen kregen vuistslagen en werden met stenen bekogeld. De Spaanse politie was in de buurt, maar greep niet in. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de halve finales. Het klopte Noorwegen met 1-2 na verlengingen. Volgens Noorwegen raakte de bal op een bepaald moment een kabel boven het veld en veranderde hij daardoor van richting, waardoor Engeland de gelijkmaker kon scoren. Maar volgens de FIFA is daar geen bewijs voor. Ook Argentinië stoot door naar de halve finales. Het versloeg Zwitserland met 3-1, ook na verlengingen. De zon schijnt opnieuw volop vandaag en laat de temperatuur stijgen tot 32 graden in het binnenland en 25 graden aan zee. Dat blijft ook zo de volgende dagen. Vanaf vrijdag kan het onweren.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event.

Tot zover deze plaats hier bij Radio Memory. Het is zondagmorgen, 11:07 geworden. We wachten op Hilde. Ze is koffie aan het serveren voor Kitana & Company, want die is hier ook al.

0: toegekomen. Ziet er ook stralend uit voor vandaag. Als je een vraag hebt straks voor Nico of voor Kitana, dat kan. Je kan bellen op ons gratis studionummer. Jawel, gratis studionummer. 0266-99660. Laat die telefoon maar rinkelen. Aan ons is dus in aantocht. Hè. Ja, zet er u bij, Leo. We zitten hier live, hè. We zitten hier live. Live radio, hè. Zeg het maar, zeg het maar.
1: Ja, ja. Nee, ik wou het nog even hebben met Nico.
0: Zet u je ventilator even af, vast.
1: Ja, maar het is hier warm, hoor. Ja,
0: maar dat moet je uitspelen.
1: Nee, dat gaan we niet doen.
0: 31 graden.
1: 31 graden, oké. Okay. Goed, ondertussen is die koffie aan het lopen, dus hopen dat er niet over wordt. Nico, ja. We gaan het even hebben over jouw nieuwe hit. Je hebt die tekst zelf geschreven. Hoe begin je daar nu aan? Zo van, kan dan een keer een liedje schrijven? Zo,
2: dat begon eigenlijk heel moeilijk, want ik ben geen tekstschrijver, totaal niet. Ik had al zoiets in elkaar geflanst en op internet woordjes gezocht die rijmen op bepaalde lettergrepen. En dat ging echt niet. Ik dacht bij mezelf, laat me een keer terugdenken naar 20 jaar terug. Toen ik mijn man leerde kennen, 20 jaar geleden. We hebben elkaar leren kennen in Aalst, in een café in Aalst.
1: Ja. In Aalst.
2: En voilà. Ja. En ik dacht van, ja...
0: En hoe lang ben je dan al getrouwd?
2: We gaan dat zomers houden, in dat nummer. En we gaan dat niet in Aalst zingen, we gaan dat zingen in Rome. Het was een Rome stad, hè, in een café. Ja. En zo beginnen verder bouwen dan de tekst. En ik dacht, ja, het moet wel luchtig blijven, moet simpel blijven, moet meezingbaar zijn. En de titel Mamma Mia Maria is eigenlijk de uitroep van wat ben je mooi.
1: Ah ja, dat was dus, ga daar zien zitten.
2: Ja.
1: Hij zat daar in Rome in dat café.
2: Nee, hij zat daar in Aalst in dat café. Ah, ja, Rome was zo gestouden. Ja.
1: En heb je eigenlijk een tekst geschreven voor hem?
2: Ja.
1: Want jullie zijn al 20 jaar samen.
2: 21 jaar intussen al.
1: Ja. Harab. Al vele jaren getrouwd ook.
2: 10.
1: Ja, ja. 10 jaar. Ja. Allee, vooruit, bijna een jubileum.
2: Ja. Als weet, dat is dat karton of dat papier. Ja,
1: maakt niet uit. Als je feestje geeft, je weet wel.
2: Ja, nu wel, ja.
1: Dus vandaar. En wie schrijft normaal jouw teksten?
2: Meestal iemand die van de studio zelf die mijn teksten schrijft, ja. Dat ik vraag. Oftewel ja, iemand dat ken, die zegt van ik ga voor een tekstje maken en...
1: Ja, ik ben die zeven dingen
2: zeggen.
1: Die jouw teksten schrijft iemand van het management?
2: Nee. Gewoon iemand van de studio zelf. Die teksten liggen hebben of zo. Dan maak ik er gretig gebruik van om daar een tekst van te kiezen. Maar ik heb nu zelf gedacht bij mezelf, van kan ik er zelf iets doen? En je kunt dat ook wel horen.
1: Zeg, en tegenwoordig met je ChatGPT kan die weer geen teksten schrijven?
2: Dat zou niet. Ik heb dat al niet gebruikt, moet ik zeggen.
1: Dat is interessant. Nee. Ik heb gisteren voor de eerste keer leren een foto maken. Ik zie er goed uit op de koop toe. Dus wat moet je meer hebben? Die maken van een oude doos nog een jonge doos. Dus dat komt dik in orde. Allee, ik heb het op een stokje. Je hebt daarnet ook de nieuwe hit gehoord van Kitana. Wat
2: mooi,
1: vind je ervan?
2: Mooi, prachtig, meezingbaar.
1: Ja, wij zijn hier al onze week aan zingen. Ciao, zomers, ciao, amore.
2: Zomersgevoel, echt is dik in orde.
1: Een hele mooie plaat, hè. Dat is ook het genre dat jij brengt.
2: Ambiance. Luchtig, niet te moeilijk.
1: Heb je zo nog een plaatje, want we gaan afsluiten straks met jouw nieuwe, maar nog een plaatje zou je zeggen van, dat was ook een vrij grote hit.
2: Dat is ook zoiets.
1: Schip Ahoy.
2: Allee, we gaan dat is van 2 jaar terug.
1: Waarover gaat dat, Schip Ahoy? Ja, mijn tekst moet een inhoud hebben, hè.
2: Nee, niet altijd, hè.
1: Kitana is dat wel zo, hè.
2: Meezingbaar, hè. En we maken een reis op een cruiseschip richting Griekenland. Voilà.
1: Met Rome en Griekenland en die kanten?
2: Moet je de wereld afreizen, Hilde?
1: Jij reist altijd langs die ene kant. Dan kan je er nog Spanje ook en dan weet het
2: toch. Dat komt nog. Dat komt nog. Ik heb dat niet gedaan.
1: Inderdaad. Jij woont ook in Zottegem?
2: Ja, in Zottegem.
1: En vandaag kunnen de mensen je nog bewonderen op een optreden?
2: Vandaag om 15 uur in Hoeverdingen.
1: Bij Dingske, waar Katrientje woont. Naast Katrien. Onze... medewerker Katrien Verheijen, die heeft daar een huis gekocht. Ja. En daar is op die hoek is er een café. En dan sluiten ze die straat af en daar is een tent.
2: Nee, het is daar niet. Nee, het is op de, aan de kerk van Hoeverdingen.
1: Oei. Ja. Hebben ze in Hoeverdingen een kerk? Ah, dat misschien niet.
2: Ah, en dan om 5:00 vanavond in Hillegem.
1: In Hillegem. Ja. En geef meer details, want...
2: Hillegem, daar is een dorpsfeest op de Grote Steenweg, tussen Herziel en Zottegem. Dus een aangename sfeer, veel artiesten die komen optreden.
1: Ja, ja. Zoals wie?
2: We hebben er Andy, we hebben Dirk, meestal de plaatselijke uit Herziel die er gaan optreden.
1: Mm-hmm. En dat is...
2: Ja.
1: En jij bent de hoofdact? Of hoe laat treed je daarop?
2: Ik kom 17:00.
1: Om 17:00?
2: En ik ga, zoals beloofd, Lindsay. Lindsay erbij nemen dan om te stemmen natuurlijk.
1: Om te stemmen, ja. Voilà. Natuurlijk. Dat vind ik echt super tof. Ik heb haar gevraagd om ook deze namiddag naar de comeback te komen. We gaan even eerst naar jouw andere hit luisteren. Schip Ahoy. Ik zou zeggen, kapitein, gooi de trossen al.

0: is vertrokken.
1: Ja.
0: Zeg, normaal gezien ga ik in september op een cruise. Is dat de moeite waard? Heb je dat al gedaan?
2: Ik heb dat nog nooit gedaan, maar zou het toch wel een keer willen meemaken.
0: Ja. Wel ja, dat stond ook op mijn bucketlist. Hè. Je weet, vorig jaar hebben ze bij mij... morgen, de 13 juli, hebben ze bij mij geprobeerd het licht uit te doen. Dat is niet gelukt. Ja.
1: Is het dan niet?
2: Nee, nee, ik wist dat niet.
0: Ja, een paar weken in coma gelegen en zo. Dus, ja, ik ben hersteld. 1 jaar na datum voel ik mij heel goed. Dan denk je zo van, goh, dat heb ik nog niet meegemaakt, dat heb ik nog niet gedaan. En ik ga op de cruise samen met Luc Steno, komt daar. Oh. Sammy Moore en nog een paar anderen. En dat is een van die chique MRC of MSC cruises.
2: Ja.
0: En schijnt dat dat wel de max is. Dus dat zitten we in september ergens op cruisen. Allee. Misschien moet je dat met je ventje een keer doen, hè?
2: Ja. Dat is mijn vooruitzicht. Nee, ja.
0: De mensen zeggen allemaal, het kost duur. Ja, het is niet goedkoop. Dat geef ik toe. Maar, ik heb de prijzen bekeken. Dit jaar naar Turkije. Als je de betere hotel, de 5 sterren plus, de ultra all-in neemt. Dan betaal je een pak meer voor 1 persoon naar Turkije dan voor een cruise. En waar in die cruise ook al in zit. Ook drankenpakket en alles erop en eraan. Want wij vertrekken van in Marseille, gaan daar met de boot.
2: Ja.
0: Dus eerst hebben we een overnachting. Een eerst vliegtuig van Zaventem naar Marseille. Marseille overnachting, dan op de boot en dan 8 dagen. We gaan onder andere Malta, Barcelona, een nacht op zee. Dus allemaal van die dingen. Dus ik denk dat dat wel de moeite moest zijn. Al, ik ga met mijn vriendin. Het is toch dat daar gewoon matroosjes zijn. Hè. Dat vooral, hè.
2: Oh, daarvoor ga je
0: het. Ja. Niet zeggen, jongen. Mijn man luistert zelf. Nee, maar dat is een fancruise eigenlijk, hè. Dus, heb je dat al gedaan met je fans op SAP geweest?
2: Oh, ik heb dat ooit een keer gedaan. Dat was meer geen cruise op de oceaan of zo, maar zo'n kerstcruise heb ik een keer gedaan. Dat was eigenlijk heel tof. Dat was 3 dagen samen met Yveske Segers. Ja, dat was fantastisch. Dat was van kerstmarkt naar kerstmarkt.
1: Ja.
2: En dat was
0: en alle dagen hoe zat zeker?
1: Oh,
0: Dat valt mee. Ja, Yveske die komt volgende week.
1: Die komt volgende week naar de studio.
0: Voordat wij, want je ziet onze tijd, die vliegt hier voorbij, Nico. Ik vond het super aangenaam om je nog een keer terug te zien. En je moet maar eens terugkomen na het verlof, dan is het iets rustiger. Dan kunnen we ook 2 volle uren spenderen aan jou. Maar nog even iets over jouw nieuwe hit. We hebben hem hier bij ons, we gaan hem even tonen aan de camera. Waar kunnen de mensen dit allemaal kopen? Hoe kunnen ze dit bekopen?
2: De fysieke single kunnen ze kopen bij de optreden zelf.
0: Ja.
2: Of kunnen hem ook bestellen via de website www.zangernico.be. En anders kunnen we beluisteren via de portals YouTube, Deezer, noem maar op.
0: Spotify.
2: Alles, ja.
0: Alles, ja. Oké. En dan voor de rest, ja, hij staat bij ons in het systeem, dus wij gaan hem draaien. Kan je luisteren of dat daar iemand is voor jou of voor gitaar?
3: Ah, Jonathan. Ah, sorry.
1: Het is Jonathan.
0: Ja, Jonathan.
1: De jarige vandaag. We gaan hem op de lijn laten, wacht.
3: Ja, ik dacht goed dat hij was, sorry.
0: Wie moet hij hebben? Kitana of...
3: Ja,
0: dat kan
3: verjaardag, hè.
0: Ja, maar Nancyke, jij moet niet babbelen.
1: Zet hem live op antenne.
0: Wie moet hem hebben?
1: Wacht.
0: Ah, we gaan een keer luisteren.
1: Ja.
0: Ken jij Jonathan?
2: Ja, dat zijn we lekker aan het kijken.
0: Oké.
2: En toch kan ik
0: het. Het feest.
1: Ja, we hebben hem, hè. We hebben hem.
0: Wacht, we gaan een keer zingen. Happy birthday.

0: Dag Jonathan!
1: Goedemorgen!
2: Zo'n ontvangst krijg je niet overal, man.
0: Ja.
1: Nee, dat is leuk, dankjewel. Alles goed daar?
0: Ja, ja.
2: Warm, jong, warm. Zit het bij jullie? Is er daar airco in de zaal?
1: Ik hoop van wel.
2: Nee, maar ik hoop. Daar zijn we niet vet mee, hè?
0: Nee.
1: Maar je gaat sowieso warm krijgen als ik op je schoot kom zitten.
0: Hola! Hola!
2: Je moet dat tegen allemaal niet zeggen, hè? Kom door Julieke niet mee?
1: Ja. Ze gaat bij jullie zitten en bij Betty.
2: Dat is tof, dat is super. Ja. Als Betty komt ook mee. Dan ben ik heel blij. Zeg Jonathan.
1: Ik was aan het luisteren, hè. Onze Nico was daar en ik heb koesting in vanillecrème.
2: Just te laat, het plaatje niet daar. En daar is hier nog iemand die straks bij jou komt.
1: Ons Kitana, hè?
0: Ja.
2: We gaan ze even doorschakelen.
0: Ja.
3: Hey,
1: goedemorgen.
3: Goedemorgen, gelukkige verjaardag, maar ik had u al een berichtje gestuurd. Oh. Hè?
1: Inderdaad, je was een van de eerste.
3: Oh. Voilà, ik was ook vroeg wakker om naar hier te komen.
0: Ja.
2: Ik ben dat vergeten, maar ik wou dat live doen eigenlijk. Ja.
3: Dat is nog beter.
2: Dat is nog beter. Ja. Ja. Zeg, en zeg, zijn in het vorm?
1: Ja, ik denk het wel.
2: Is Full House?
1: Bijna.
2: Bijna, oké, dat is tof. Zeg, ik heb hier trouwens nog iemand uitgenodigd voor vanmiddag. Ons kandidaat Miss België, die we daarnet hadden, die heb ik gevraagd om even langs te komen. En dan ga jij er wel voor zorgen dat de mensen een keer stemmen voor haar, hè?
1: Zeker.
2: Ja, dat weet ik. We gaan dat doen.
1: We gaan het filmpje opnemen straks.
0: Nico gaat dat vanavond ook doen met Lindsay.
2: Vanavond gaat ze bij Nico bij zijn optreden. En daar gaat Nico oproepen om de mensen allemaal ter plaatse te doen stemmen.
1: Ah, super. Dus fantastisch.
2: Dat is een heel goed idee, hè?
1: Dat zijn toppers, hè.
2: Zeg, maar er is hier iemand die gisteren gevraagd heeft, waar zit Jonathan?
1: Gisteren?
2: Ja.
1: Ik zat in Bobbejaanland, last minute.
2: Zie je nu een agenda, wat dat daar stond?
1: Ik had het in de agenda gezet. En ik zat in Bobbejaanland en ik kreeg een melding. Radio Memory.
0: Ja, vergeten.
2: Fok.
0: Ja.
1: Maar ik ga dat goed maken. Ik ga dat goed maken volgende week.
2: Ah, ons Sineke, die was niet content. Hè?
0: Zeg, Jonathan, je kunt daarvoor straks een beetje reclame maken in de comeback, hè?
1: Voilà, dat gaan we doen. Dat doen sowieso, want ik heb een filmpje doorgestuurd met de slides. Die gaat te zien zijn straks. Polly staat erin natuurlijk, hè, Radio Memory.
2: Jij weet het misschien nog niet, Kitana, en jij ook niet, denk ik, Nico, maar Jonathan is de Peter van onze radio. Ja. Zeg, zit jij in de auto of zo? Of wat zei jij daar aan?
1: Ik ben weer al op de baan, hè.
0: In het zwembad. In het zwembad.
2: Ik dacht dat je in het zwembad zat.
0: Achter zijn kremken ontzoeken.
1: Ik was op weg. Ik ging naar de eventhal gaan in Mie voor zoombalessen. Bij Baila Dansstudio. Ja, dat is gesloten nu, want die moet gaan optreden, die eigenaar is.
3: Ja.
1: Voor een zekere verjaardag in Voorde.
2: Ja.
1: En dan dacht ik, met crème gaan eten in Zottegem. Maar ja, Nico, vanille crème is er niet in Zottegem. Die zit in de radio. Dus ja, dan dacht ik, zal ik maar naar mijn management gaan rijden. Hè. Misschien hebben ze daar een crème.
2: Zeg, Jonathan, maak nog eens reclame voor... Want ik heb niet gehoord wat dat dansdingen is daar.
0: Ja.
1: Dansstudio Baila, dat is de dansschool van Kitana.
2: Ja.
1: Die doen deze week ook opnames op 10 om te zien, samen met Enzo.
0: Ja,
2: dat heb ik gehoord, ja. En dat is in Middelkerk aan het Zilt.
1: Dat is in de eventhal in Mie, in Maldegem.
2: Nee. 10 om te zien.
0: 10 om te zien, hè.
1: Ah, 10 om te zien. Dat is in Middelkerk, hè. Dat gaat voor de 14e, dacht ik, of de 15e.
3: Nee.
2: Bij Kitana, dat is in wat was het?
3: Ja, naast Event Hall Me. Dus is er een
1: gebouw
3: extra geplaatst voor de dansschool.
2: Tof. Ja. En wat is jullie doelpubliek, terwijl we nu toch reclame aan het maken zijn?
3: Wij beginnen vanaf 3 jaar en totdat je oud genoeg... ik zeg nooit dat je oud moet zijn om te dansen. We hebben voor volwassenen twee...
2: Doe de raam op, jongen.
3: We hebben twee lessen voor volwassenen. En dat is eigenlijk vanaf 16 tot, ik denk dat de oudste iets van een 63 is of zo.
2: Dus het is nog kans voor mij.
3: Ja, zeker. Maar we beginnen vanaf 3 jaar en dan denk ik dat dat begeleid tot een jaar of 12 ben ik eigenlijk.
2: Ja, daar zitten echt wel al talenten tussen.
1: Dan ga ik daar komen mee dansen.
2: Ja, ja, eigenlijk moet ik een leren dansen, man. Behalve dat Sam Goris moest.
0: Ja, ja.
1: Maar ik heb straks zelfs nog een vraag voor Kitana. Dat is wat ga ik straks doen op het optreden.
0: Hola.
1: Ja, ik had het al aangekondigd. De nieuwe single wordt gemaakt door de papa, door Philip Daze. Mm-hmm. Die in oktober zal uitkomen ongeveer. En daar gaat terug een mooie clip bij komen. En ja, ik denk dat Kitana de vraag ook wel al weet. Hè.
2: Want als zij wil meespelen in de clip en ik mag meedoen. Voilà. Ik ben niet schoon genoeg. Zeg het maar, Jonathan.
0: Jij zet een oude doos, zeggen.
2: Ben ik een oude doos?
1: Wie is er een oude doos?
0: Hilde.
1: Oh, dat is niet waar, dat hij zegt, jongen.
2: Ah, dat denk ik. Hey, heeft hij mijn profielfoto niet gezien op Facebook, zeker? ChatGPT is er dus gedaan.
1: Ik ben de minnaar van Hilde.
0: Hola. Yves, luister mee.
2: Mag ik dan ook meespelen in uw clipje? Ik zal ik met de wire wuiven of zoiets.
1: Ah, voilà, dat is goed. Yves Farao, ik mag dat zeggen van Yves Farao.
2: Ja, natuurlijk, dat is uw beste maat, hè.
0: De Yves.
1: Dat wij zijn, het memmetje.
0: Hij is op de baan met zijn taxi, hè.
1: Dat is goed, laat hem maar werken.
0: Ah.
2: Ja, maar die jongen moet niet altijd werken.
1: Ja.
2: Hij mag
1: vandaag... Ik wil een liedje aanvragen.
0: Ah, ja.
2: Zeg een keer.
1: Want ja, Tony van Beveren die stelt dan normaal die vraag, maar die doet dat bij mij nooit.
2: Ja.
1: Ciao, ciao, amore, hè.
2: Ja.
1: Dat wil ik hebben.
2: Ah ja. En wel, als je... Ah ja, we gaan dat gebied gaan draaien. We zullen ermee beginnen. Ik ga eerst afscheid pakken van de Nico. En dan zetten we die aan de deur en dan hebben we weer een man aan de meerplaats.
1: Anders kan ik rijden gaan eten.
2: Nee. Hier, Jonathan, je weet wat hier op tafel staat, hè?
0: Koffiekoeken.
2: Koffiekoeken.
1: Koffiekoeken. Op verdikkering.
2: En ze zien er goed uit.
0: En ze zijn lekker, hè? Rozijnenkoeken, chocoladekoeken.
2: Nee, het is geen rozijnen, het zijn chocoladepietjes die erin
0: zitten. Ja, maar lange Zwissen had ook, hè? Lange Zwissen, dat zat hier ook.
2: Zeg, Pascal is gewoon aan het kijken van wie durft er hier een Zwis pakken, want dat is mijn lievelingskoek.
1: Dat begrijp ik met zijn dikke buik.
0: Nee.
2: Goed, zeg Jonathan, wil jij nog iets zeggen tegen onze gasten?
1: Ja, tuurlijk. Ik wens iedereen gewoon heel veel succes met de optreden straks. Nicootje, heel veel
4: succes.
1: Kitana, tot straks.
3: Tot straks.
1: Heel veel succes met het interview.
3: Yes, merci.
2: Dus, dank u.
1: Ik ga afleggen dat ik naar het interview kan luisteren.
0: Oké, okay, ja, het is goed. Dag, Jonathan.
2: Dag.
0: Yo.
2: Voilà, dat was onze Jonathan. Je ziet waarom dat je je koptelefoon een keer moet opdoen af en toe.
4: Dat is al goed.
2: Goed, zeg, Nico, de mensen weten ondertussen waar ze moeten zijn. En ja, heb je nog vragen voor Nico? Je bent hier nog even.
4: Ik ga direct door.
2: Ja.
0: Dan gaan we zo meteen een foto nemen.
2: Zijn man, zijn eten stak.
0: Frietjes met biefstuk.
2: Ja, maar die heeft een drukke agenda ook.
4: Nee, dat valt goed mee.
2: Ja. Valt dat goed
4: dat
2: mee?
4: Dat valt goed mee.
2: Zeg, en is uw man zo soms niet jaloers als er zo'n ventje rond u hangt?
4: Nee. 30 jaar terug misschien wel, maar...
2: is juist.
4: Die eerste niet veel smidden in de raam.
2: Ik ga die vraag straks aan Kitana ook een keer sturen.
4: Ja, ik ga ook een keer vragen. Heel jong, hè.
2: Want zij heeft daar een vriend mee, hè. Of haar een man. Nee, je bent nog niet getrouwd.
3: Nog niet, hè.
0: Nog niet. Ah. Bijna.
2: Als getrouwd, ik nodig mijn eigen uit.
0: Ja, dat wel als, hè.
2: Daar wil ik wel bij zijn, zo'n feestje. Ja. Eet en drinken breng ik zelf wel mee. Ja. Lachen en dansen. Goed. Nicootje,
4: je
2: bent een schat van een man. We kennen je al heel lang. Je zit ook in ons hart, dat weet jij. Je wordt hier heel vaak gedraaid, weet dat maar. Iedere zaterdag en zondag is er van 2 tot 4 Studio NL met onze Pascal, aka Tony van Beveren. En dan passeerde jij iedere keer. Dat mag ik mijn klok op gelijk zetten. Maar Nico, dat draait jij. En wij gaan afscheid nemen van jou... Allee, letterlijk niet. Ja, met jouw nieuwe single, Mamma Mia Maria. Geschreven voor een caféke in Rome.
4: Voilà. Dankjewel, merci en tot later.
2: Tot later.
0: Dag Nico.
2: Tot
0: ziens.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.

0: Ciao, ciao, amore. En ik zeg hallo, amore.
1: Hey, hallo.
0: Alles goed met jou?
1: Ja, hoe met jou?
0: Ja, je ziet er weer stralend uit vandaag.
1: Merci, dankjewel.
0: Ja, amai. Zeg, wat een hit heb jij te pakken.
1: Dankjewel, ja. Het is tof, het is leuk, het is zomers. Het is helemaal iets dat bij het ID van Kitana past.
0: Ja, inderdaad. Ja. Want we hebben het al gehoord, we gaan even terug onze ventilator stilzetten, want dat is hier echt niet te doen. We hebben het al gehoord, je bent een hele drukke bij. Je doet een beetje van alles. Ja. Vertel een keertje, wie is Kitana?
1: Wie is Kitana als persoon, is ook Kitana op een podium. Er is geen verschil. Mijn familie gaat dat beamen, iedereen dat mij kent. Er is geen verschil. Ik ben altijd een bezige bij op en naast het podium. Ik vind het superleuk om met kinderen te werken. Daarom heb ik ook mijn allergrootste droom waargemaakt om een dansschool te openen. Naast Event Hall Me. En de baas is een goede vriend, maar ook die dat mij echt overal in steunt en sponsort. Dat is Mario Elias. Misschien luistert hij wel, wie weet.
0: Nu weet, wie weet.
1: Maar ik heb dus april 2025, ja, een opening gedaan. Dat was vorig jaar dan. En dat was super, super tof. En dan vanaf september zijn dan eigenlijk de deuren open gegaan. En heb ik nu een heel dansjaar dat erop zit. Dus ik ben sinds eind juni in verlof met dat. Maar ik zeg het, ik ben elke dag nu al bezig geweest. Er is geen moment dat ik niet thuis zit. Maar ik vind dat heerlijk. Ik vind dat ook, ik kan dat ook niet zo
0: maar je hebt dat ook een beetje van kleins af aan gezien thuis.
1: Ja.
0: Met je papa en je mama die samen optraden. Mm-hmm. Dus ik vermoed dat jij overal meeging en dat je ook overal wou bij zijn.
1: Ja, vroeger ging ik heel veel mee. Nu is dat wat minder, omdat ik natuurlijk mijn eigen opdrachten heb. Of mijn eigen werk. Of een keer dat ik iets anders ga gaan doen. Maar vroeger ging ik altijd mee.
0: Ja. Want vroeger durfden de mensen al eens zeggen van, ja, het is de dochter van. Mm-hmm. Hè? Maar jij bewijst nu dat je niet alleen de dochter van bent, maar dat je zelf iemand bent. Je staat op je eigen benen, je hebt je eigen leven. Zoals je zei, je hebt je eigen boekingen. Mm-hmm. En het is niet zo dat jij Swoop of weet ik wie nodig hebt om er te staan.
1: Nee, ik zeg altijd, het is een pluspunt dat mijn papa in de showbiz zit. Dat sowieso. Ja. Ik ga dat niet onder stoelen en banken steken. Ik vind dat dat wel een pluspunt is.
0: Ja.
1: Hij doet ook mijn boekingen, dus hij weet ook de connecties. Maar natuurlijk is het heel belangrijk om zelf ook mijn eigen weg daarin te vinden. Ik ben nog maar 20, maar ik voel wel al, ik ben nu al 4 jaar bezig, dat het vanaf...
0: Wow.
1: Ja, 4 jaar. Sommigen weten dat niet. Allee, velen weten dat eigenlijk niet, dat ik in 2022 in april ben begonnen. Mijn eerste single was Lila Lee.
0: We gaan dan, die misschien eens zoeken, hè, Tony?
1: Ja, Lila, dat was dan eigenlijk een remake van Kim
0: Lila,
1: K.
0: Nee, Kim K, ja.
1: Ja, dus dat was eigenlijk echt wel in het 90s... deurtje dat ik ben terechtgekomen. Ik kan dat ook eerlijk zeggen, was ik daar 100%, stond ik daar zelf 100% achter. Niet altijd.
0: Ja.
1: Omdat ik zoiets had van, kijk, ik ben 16, ik moet wel iets doen aan mijn toekomst. Ik wil dansen, zingen en op een podium staan, dat sowieso. Maar wat moet ik doen? Mijn ID is de voorbije 4 jaar. ID wil zeggen, ja, wat wil je uitbrengen,
0: ja, ja.
1: Hoe wil je eruit zien op een podium,
0: klopt, ja.
1: Kledij, alles, make-up.
0: Je doet alles zelf?
1: Ja, ik doe alles zelf. Wij laten ook vaak mijn outfits maken. Gelijk nu Ciao Ciao More, het pak daarvan, je gaat dat zeker op mijn sociale media zien of in de clip, is gemaakt. En ik heb er nog zo'n dat ik heb laten maken. Maar anders is het gewoon zoeken tot ik het totaalplaatje heb.
0: Ja, ja, ja.
1: Make-up, haar, dat is ook echt iets waar ik 100% mij wil inzetten daarvoor. Omdat ik wel iets heb van, ik wil geen 90% afwerken. Ik wil 100 en zelfs nog 105 of 110 aan de buitenwereld laten zien. Want ik zelf ben mega perfectionistisch. Ik leid een dansteam, een showteam, dat met 16, bekant 20 fantastische danseressen zijn. Maar die zijn ook allemaal ouder dan mij. Ik denk dat dan er 3 of 4 bij zitten die jonger zijn dan mij. Dus dat is soms wel een keer moeilijk om de leiding te pakken.
0: Klopt, ja.
1: Maar ik ben zo perfectionistisch. We staan inderdaad, gelijk dat Jonathan daar straks al zei, met Enzo, dus mijn papa, de 90s band, staan wij dan op 10 om te zien. Met 4 danseressen van Showteam Baila, waar ik mega, mega trots op ben. Want
0: tof,
1: eigenlijk...
0: Zeg.
1: ja, het showteam bestaat nu 2 jaar ongeveer, 3 jaar. Mm-hmm. Maar dat is altijd wel veranderd. Maar nu hebben we echt wel ook een ID gevonden dat ik denk, oké, hier
0: dat
1: in dit
0: basis,
1: vakje.
0: Ja.
1: Ik ben voor mezelf in privé denk ik niet graag in vakjes. Dat niet, mm-hmm. maar wel qua werk gerelateerd. Dat wel. Dat ben ik wel zo van, oké, een ID voor dat, een ID voor dat. Maar om den duur zijn wij nu tot en met eind december zijn wij met 4 projecten bezig. Dus ik moet me echt soms in bochten wringen.
0: Zal wel.
1: Wat mijn familie ook zeker gaat beamen. Dus, niet altijd makkelijk.
0: Nee.
1: Zeker ja, de maanden die gaan komen. Vanaf deze week, alleen vanaf morgen eigenlijk, begint het heel druk te worden.
0: Ja, en jouw vriend die hangt daar dan een beetje tussen. Je mag een beetje dichter komen, nog maar een beetje in beeld komen. Want je hebt ook een vaste vriend.
1: Ja.
0: Waar is zijn plaatsje ergens?
1: Zijn plaatsje is altijd heel dicht bij mij. Het is niet altijd makkelijk en dat weet hij ook met de job dat ik doe. Hij heeft daar ook zelf niet voor gekozen.
0: Nee,
1: misschien had hij een vriendin willen hebben dat misschien wel een vaste job heeft en dat niet ineens moet bellen. Ah ja, morgen heb ik ineens een opdracht. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat er iemand achter mij staat. Dan zal mijn vriend, mijn zus, mijn mama, papa, dat wel 100% in mij gelooft.
0: Ja, inderdaad.
1: En als ik dat heb, dan sta ik wel.
0: Ja. Maar ze zeggen altijd, achter elke sterke man staat een sterke vrouw, maar ook achter elke sterke vrouw staat een sterke man.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Jij beaamt dat, inderdaad. Ja. Het is niet altijd makkelijk waarschijnlijk als al die venten rond daar gaan.
2: Ja, niet maar.
0: Ja, natuurlijk, maar ik denk ook dat je haar mag vertrouwen. Maar ik zie toch, allez, sorry als ik het zeg mevrouw, mijn mama is erbij, maar ik zie toch wel trekken in jou van je papa, hoor.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat zeggen ze wel vaak.
0: Ja, jouw vader, dat is ook een pitbull. Is dat goed?
2: Ja.
0: Ah, dat is
1: knap.
0: Goed. Uw papa is een pitbull.
1: Ja.
0: Ik heb hem vorige week zaterdag of vrijdag, ik weet het niet meer, vrijdag of zaterdag, gezien op de Retro Vibes. Mm-hmm. Ah ja, je was er ook.
1: Ik
0: heb
1: jou
0: ook gezien. Ja, ik heb gewoon dat komen zeggen. Klopt. Je hebt daar ook meegedanst toen.
1: Ja.
0: Was super, die show. En we zijn nadien nog iets gaan drinken in dat caféke daar rechtover met de Steve en mm-hmm. met je papa en Aurélie en zo. Want ondertussen zijn dat ook allemaal vrienden geworden van mij. Dat is wel leuk. En dat is vroeger ook, dacht ik van, amai, dat zijn allemaal dikke nekken.
1: Ja,
0: echt waar,
1: klopt.
0: Ik geef dat toe, hè.
2: Ja.
0: Ik geef dat toe, dan dacht ik van, zeg, zie ze niet, hier staan, nu denken ze dat ze zijn. Maar jongens, leert die mensen...
2: Hij is al geweest, hè.
0: Ja, leert die mensen kennen. Uw papa, dat is de super sympathiekste man ter wereld dat ik ken. Echt waar, dat is zo'n lieve. Aurélie, idem dito, jij ook. Ja, mama ook, heel... Ja, ja, vriend. Jullie zijn allemaal, als je ziet, ook Jonathan, dat is...
1: Ja, zeker. Dat
0: is een vriend geworden. En dat vind ik ook wel tof. Mm-hmm. En wat ik ook tof vind, is die vriendschap tussen jullie.
1: Mm-hmm.
0: Bijvoorbeeld met Steve en jouw papa kennen elkaar nu wel al lang waarschijnlijk. Maar ook met Sarah. Ik ben supergoed bevriend met Sarah inmiddels. Dat is zo prachtig.
1: Mm-hmm.
0: Want jij bent inderdaad wie je bent. Mm-hmm. Ik heb jou zien staan filmen toen jouw papa en Aurélie aan het optreden waren. Want dat is toch wel... Kom aan, chapeau om dat te doen. Maar je papa is ook geen 20 meer, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Komt hij dan ook danslessen volgen bij jou?
1: Ah, wel, hij geeft zelf een uurtje les.
0: Ah, hij geeft ook les.
1: Ja, dat is de Baila Fitness. Dat is nu eigenlijk... Ja, hij heeft dat altijd vroeger gedaan onder de naam Zumba. Ik denk zeker 10, 11, 12 jaar of zo. Dan is hij daar even mee gestopt. Dan is hij even begonnen rond corona, maar dan mocht dat ook niet meer.
0: Nee,
1: en dan ja, er waren sprake van dat ik mijn dansschool ging opendoen. En ik had direct gezegd, ja, waarom geef je geen uurtje les?
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, gaat dat lukken? Gaat dat lukken? Ik zeg, ja, probeer het gewoon. En er zijn inderdaad dagen, dat zijn op dinsdagen, ja, dat hij niet kan.
0: Ja.
1: Door repetities, door verplichte... dingen dat hij moet gaan doen, optredens in de week. Ja, optredens lopen gewoon door, hè.
0: Ja.
1: Ja, je hebt een heel druk weekend gehad, maar maandag en dinsdag moet je er ook staan.
0: Ja.
1: Bij hem is dat zeker, hè. Namiddagshows met muzikantenstad, noem maar op.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan kan het wel zijn dat ik dat uurtje zelf geef, maar ik voel wel dat dat echt zijn uurtje is.
0: Ja. Maar Zumba, dat heeft geboomd op dat moment.
1: Ja.
0: Maar het is intens.
1: Het is heel intens. Maar ze komen nog altijd met heel veel hoesting. Ook vrouwen die vroeger... Allez, dat waren dan nog heel jonge meisjes.
0: Ja, ja, ja.
1: Die vroeger bij papa kwamen, die nu terugkomen. We zijn gestart met 60 deelnemers.
0: Maar niet weinig.
1: Ja, natuurlijk niet. Nee. Dat is zeker niet weinig. Want in mijn dansschool ging het al niet. Dus we zijn dan verhuisd naar de zaal.
0: Deel, ja,
1: naar het grotere deel. In Event Hall Mie. Waar we elke dinsdag zijn. Want bij mij is er maar een capaciteit van... Om het echt veilig en wel te doen, is het de capaciteit tussen de 15 en 20 volwassenen. Maar ja, als je er dan ineens bijna 60 hebt...
0: Ja, dat
1: maar
0: is,
1: elke les is anders. Er zijn er dan op reis of er zijn er dan die werk hebben. Dus je kunt nooit goed inschatten, maar het is wel echt een fijne les. Ja?
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Geniet je de,
1: ja.
0: Kijk je er naar uit?
1: Ja, dat wel. In het begin deed ik vooral mee, maar naar gelang het jaar vorderde, voelde ik wel, dat uurtje heb ik nodig voor mezelf om te rusten.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik ben er altijd. Ik ben altijd aanwezig, inschrijvingen aan het doen. Ja.
0: Want, ten eerste, jullie hebben jullie optredens, mm-hmm. maar dat komt niet vanzelf. Hè.
1: Nee.
0: Er komt heel veel mm-hmm. oefeningen bij te pas, inspanning.
1: Mm-hmm.
0: Wij vinden het allemaal normaal dat zij daar... Olivia Newton-John en Grease aan het nadoen zijn.
1: Ja, ja.
0: Maar dan denk ik van, miljard. En probeer je zo een keer een minuut mee te doen en dan trapt op je adem. Dan denk je van, hoe kunnen die mensen dan nog... Allee, waar halen ze die adem?
1: En energie en doorzettingsvermogen gaat met coaching. Hè.
0: Ja.
1: Ik heb heel lang coaching gevolgd. Zang dan vooral. Ja. Nu even mee gestopt, omdat het gewoon, je bent dan aan een project aan het werken en het lukt al wel en dan is het oké. Maar als je een heel drukke zomer hebt, is het wel heel verstandig dat je even terug back to basics gaat, terug naar de zangcoach gaat. Ademhalingsoefeningen doen. Ik heb dat zeker moeten leren, omdat ik in het begin was het bij mij altijd... Ja, ik ben een danseres.
0: Ja.
1: Ik ben altijd al een danseres geweest. Dan komt ineens zingen daarbij. Ja, hoe moet je dat doen? En in het begin heb ik daar ook eerlijk over zijn, misschien niet de juiste coaching gehad. En ik werd ineens voor de leeuwen gegooid op hele grote podia's. Wortegemse feesten, Oostende koersen. En dan dacht ik, ik sta hier. Met vier danseressen die mij wel weer optillen. Maar ik heb niet de juiste coaching gehad om dan ineens een hele show van 50 minuten vol te zingen.
0: Ja.
1: En dan ben ik heel... Dat is de energie van papa. Ik begin aan een show. Alles geven.
0: Ja.
1: Maar derde nummer leek ik wel al. maar dat is echt waar.
0: Ja.
1: En dan ben ik zo van... Goh, misschien moet ik dan toch wel een keer gaan kijken om toch betere... coaching te gaan volgen. Wat dat heel, heel belangrijk is.
0: Okay.
2: Zeg, we hebben iemand aan de lijn die een vraag wil stellen.
0: Die
2: we gaan al een hele tijd al.
0: Ik was dat vergeten.
2: Hallo.
3: Hallo, goedemorgen.
1: Hoi, hey.
0: Met wie spreken we?
3: Met Elise.
1: Ah, Elise, jou ken ik, hè?
3: Ja.
0: Jij bent een fan van onze
2: Kitana.
1: Ja, en zij volgt ook een dansles bij mij.
0: Ah,
1: ja,
0: voilà.
1: Dat is wel
0: en
1: leuk.
0: Doet ze het een beetje goed,
1: Kitana? Ja, hoor. Ze volgt commercial bij mij, superleuk.
0: Ja. Ah ja, dus je hebt nog van alles voort.
1: Oh ja, ik heb... ze moeten maar een keer kijken op www.dansstudiobaila.be. Staat heel trooster erop. Ik denk een stuk of 6-7 verschillende dansstijlen.
0: Oh,
1: ja.
0: Oké. Okay. Nice. We gaan het straks ook even over
1: zeker.
0: Je zusje hebben, want die doet ook... Zeg eens, je had een vraagje voor Kitana, denk ik. Of wou je gewoon even dag zeggen?
3: Ik heb een vraag.
0: Ja. Shoot.
3: Als je één artiest zou mogen kiezen voor een duet, wie zou je dan kiezen?
1: Dat is wel een leuke vraag. als je een beetje hier in Vlaanderen kijkt, omdat ik nu zeker in de Latin vibe zit, denk ik toch Belle Perez.
0: Ja, en als het een man is?
1: Goh, een man.
0: zeg!
1: Ja, dat is moeilijk, omdat je moet dan een beetje kijken naar de stijl die bij mij past.
2: Philip Dans?
0: Nee.
1: Ja, daar is wel al sprake over geweest. Maar, een keer een nieuwe invloed of zo, maar ik weet het eigenlijk niet zo goed.
0: Of de Bart Kael.
2: Ja.
0: Nu zijn nieuw liedje, Zot verliefd, vind ik wel goed.
1: Ja.
0: Dat zou voor jullie beiden passen, denk
1: of
0: ik.
1: Of met Jonathan, hè? Luister,
2: ja, met Jonathan zitten luisteren, ja.
1: Ja, nee, ik zou heel graag eens een duet willen doen. Man of vrouw, maakt mij niet uit. Maar dan toch, ja, Belle Perez. Ja. Mijn papa zou dat ook heel leuk vinden, want hij is daar ook fan van. Ja. Maar nee, zo een Belle Perez vind ik wel een toffe invloed.
0: Dus het is ook een heel sympathieke dame. Ik heb, als je van een radio bent en je doet interviews, dan heb je meer kans dan anderen om backstage te mogen. Ik stop dan niet weg. Ik heb ooit waar was dat?
2: In Denderlee was dat. Kasteelfeesten.
0: Ja, de kasteelfeesten. Heb ik Belle Perez mogen interviewen. En dat was echt super, super leuk. Dat is een top, madame. Mm-hmm. Maar we gaan eerst een muziekje draaien van jou. En ik ga even kijken of we nog een extra uurtje kunnen vrijmaken. Want ik heb begrepen dat jij nog een beetje tijd hebt. Dus we gaan daar nog een paar minuten bij doen. En even op de tenen trappen van de volgende collega. Ja. Laat maar komen. Welk plaatje heb ik klaargezet?
4: Lila, lila,

Bij de zware bosbranden in de Spaanse provincie Almeria is zeker één Belg omgekomen. Het gaat om een man van 63. Zijn zoon verwijt de Spaanse autoriteiten dat er nooit een officiële waarschuwing gekomen is. Hij spreekt daarmee een eerdere bewering van de Spaanse overheid tegen. Die zei dat de slachtoffers een advies om te schuilen naast zich neergelegd hadden. Er zouden ook nog twee Belgen vermist zijn. En intussen kunnen zo'n 600 van de bijna 500 geëvacueerde bewoners terug naar huis. De brandweer heeft een deel van de bosbranden onder controle gekregen. Dat is onder meer te danken aan de verbeterde weersomstandigheden. Zo is er minder wind. De meeste huizen in het getroffen gebied zouden gespaard gebleven zijn. Bij een verkeersongeval in Pelt is een vrouw van 78 omgekomen. Ze werd in haar scootmobiel aangereden door een auto toen ze de weg wilde oversteken. Haar echtgenoot, die getuige was van het drama, en de autobestuurster waren in shock. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. De bestuurster van de wagen had geen alcohol gedronken of drugs genomen. Haar rijbewijs is wel voor 15 dagen ingetrokken. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een korte ziekte. De Republikein had veel invloed binnen de Amerikaanse politiek en was eerst een felle tegenstander van Donald Trump. In 2016 was hij zelf nog presidentskandidaat. Na de verkiezing van Trump werd hij een van zijn trouwste medestanders. Graham vond steun aan Oekraïne heel belangrijk. Deze week ontmoette hij nog de Oekraïnse president Zelensky. Lindsey Graham werd 71. 37 departementen in Frankrijk kondigen vanaf vandaag code rood af. Dat zijn 13 regio's meer dan de voorbije dagen. De temperatuur kan er oplopen tot meer dan 40 graden. En de nachten brengen amper verkoeling. En de Rode Duivels zijn geland op de luchthaven van Zaventem na hun uitschakeling op het WK voetbal. Ze verloren vrijdagavond de kwartfinale tegen Europese kampioen Spanje. Tientallen fans stonden hen vanmorgen op te wachten. De selectie was wel niet voltallig op Brussels Airport. Sommige van de spelers wonen in het buitenland en vlogen meteen naar daar. Anderen vertrokken op vakantie. En verdediger Brandon Mechelen was al langer terug in het land. Hij werd gisteren de trotse vader van een dochtertje. Het is zonnig en zeer warm. De maxima schommelen tussen 25 graden op het strand en 33 graden in het binnenland. Morgen zijn er iets meer wolken en halen we een graad of 31. De volgende dagen opnieuw veel zon en maxima tot 34 graden.

0: Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Caro.
1: Caro.
2: Caro.
1: Caro.
0: Caro.
3: Caro.
4: Ja, dat was een heel mooie plaat. En wij hebben hier toch wel mooie muziek gehad in de studio, hè, Tony? Mascitana heeft hier zitten meezingen. We hebben hier al gezegd van, dit zou nog een nummertje zijn voor jou.
5: Ja, misschien wel, hè. Ik ga er eens over nadenken.
4: Het is op jou gegoten. Het is ook een beetje positief, toch wel?
5: Ja, wel.
4: Ja.
5: Ik ga er over nadenken.
1: We hebben nog iemand aan de lijn.
5: Ah.
1: We gaan luisteren.
4: We gaan even luisteren. Goedemorgen, goedemiddag trouwens.
6: Hallo.
4: Met wie spreken we?
6: Anouk.
4: Met Hoi. Anouk. En wie is Anouk?
6: Iemand die graag luistert naar Kitana, haar muziek.
4: Ah, en waar woon jij, Anouk?
6: In Boezingen.
4: In wat?
6: In Boezingen.
4: In Boezingen, daar zijn en de West-Vluut, hè?
6: Ja.
4: Ja.
5: Sfer.
4: En dat is Vlaanders.
1: Ja, Hilde, zet uw ventilator af, dan gaan we beter
4: horen. Ah, oké. Okay. Ik dacht dat het last stond.
1: Nee. Ja. Sorry. Nu gaan we beter.
4: Hoe zing je dat niet ergens in West-Vlaanderen, toch? Klopt dat?
6: Ja.
4: Ja, allee. Misschien dat ik weet. Maar het is ver. En jij luistert heel speciaal naar ons voor Kitana.
6: Ja.
4: Oh, ga je nadien nog naar ons luisteren?
6: Nee.
4: Oh. Zeg, en waarom niet?
6: Ik moet straks eten en ja.
4: Ja. Maar ik bedoel, in de toekomst nog naar ons luisteren. Naar Radio Memory.
6: Ja.
4: Ja, dat gaan ze dan doen. Zeg, en heb jij een vraag voor Kitana? Of,
6: Een vraag.
4: Ja, zeg maar hoor.
6: Heb je dromen later of zo?
5: Ik denk dat dromen er altijd gaan zijn. Ja. Ik geef dat ook mee aan de kinderen waar ik aan les geef. Je moet altijd dromen.
4: Ja.
5: Nu, Tien om te zien was voor mij wel een droom die nu uitkomt.
4: Ja.
5: Mij maakt het niet uit als ik daar sta, solo of als danseres. Mm-hmm, mm-hmm. Ik sta er wel.
4: Ja,
5: en daar ben ik heel content mee. Het einde van het jaar is er nooit heel groot. Dat een beetje hetzelfde is. Maar ik mag daar nog niet heel veel over vertellen. Maar dat komt zeker binnenkort, wordt er aangekondigd op de sociale media. Dus zeker ons allemaal volgen. Iedereen van het team, papa, mij en zo vooral. Want er komt wel iets groot aan. En dan, dat is ook wel een echte droom van mij. Zeker omdat ik daar zelf al heb gestaan als danseres. Maar nu is het wel iets van, oké. Ik sta er met mijn eigen team.
4: Denken we dan aan het Sportpaleis?
5: Maar dat ga ik niet zeggen.
4: Ja, ik weet het al. Ik weet het al. Ja, maar ik zie het aan uw oogstjes.
5: Nee, maar het zijn ook nog andere dingen. Hè. Dromen, dat moet er altijd zijn.
4: Ik ben één ding zeker. Jij gaat later een goede mama zijn.
5: Ja, denk je.
4: Ja. Dat ben ik sowieso zeker. Als jij met die... Je zei daarnet van die kinderen vanaf 3 jaar.
5: Mm-hmm.
4: Hoe leer je aan een kindje van 3 jaar te bewegen?
5: Ja, dat is heel, heel moeilijk. Want die willen komen en dat is precies een speeltuin voor hun.
4: Ja.
5: Die komen binnen, die ouders zijn ook redelijk van... Ja, je mocht hier een uurtje u uitleven. Maar dat is niet waar ik achter sta. Ik sta wel achter. Ik wil uw kind op een jaar tijd.
4: Mm-hmm.
5: Alleen jaar. Er vallen heel veel dagen weg. Want er is dan een keer een feestdag.
4: Ja,
5: en een
4: tuurlijk,
5: keer een vakantie.
4: Ja. Ja, ja.
5: Dus het is heel belangrijk dat je ze van september tot juni iets aanleert.
4: Ja.
5: En dat is redelijk pittig. Omdat we hebben dan 3 tot 5 jaar. Maar er zijn eigenlijk geen 5 jaar. Het zijn allemaal 3. De oudste is misschien 4. Dus het is super, super moeilijk. Omdat je inderdaad... Ja, je hebt zo doelen dat je wilt bereiken.
4: Ja, ja.
5: En nu voel ik op een jaar tijd... Heb ik misschien niet alle doelen kunnen aanleren aan hun. Wat dat heel, heel moeilijk is. Maar dan zie ik ook... Ja, dan zit met heel veel goesting komen. Ik heb ook op het einde... cadeautjes gekregen van hun. En dan zie je wel zo, bloemetjes en zelfgemaakte bloem.
4: Ja.
5: Dus dan voel ik wel van, oké, misschien heb ik wel iets bijgebracht voor die kinderen.
4: Ja. Dat ben ik zeker van. Welke groep leert het makkelijkst?
5: Het makkelijkst is toch de groep, een beetje de leeftijd van mijn zus. van 8 tot 11 jaar is het makkelijkste om dan die een eigen inbreng te hebben. Als ik zeg van, vandaag gaat het even niet en ik heb niet echt veel kunnen voorbereiden of zo. Wat willen jullie doen?
4: Ja.
5: En zo, en zeker in de musical, werken wij dan aan een stuk. En dan zijn zij van, dan krijgen zij 20 minuutjes, maak ik hier een klein stukje. Hup, dan brengen we dat samen. En zo zijn wij eigenlijk een uur aan het creëren samen. Ik niet alleen, maar zij ook. Ja, natuurlijk in een dans, een musical is iets anders. Geacteerd, gezingd, gedanst. Dus dat zijn eigenlijk drie aspecten dat je moet gezien hebben om een jaar. Ja, nu girly hip-hop bijvoorbeeld, ja, dat is dan iets anders, hè.
4: Mm-hmm.
5: Dan is dat zo een dansje aanleren, maar ze mogen van mij ook een keer zo op het einde van de les 5 minuutjes zelf iets maken. En dat vind ik tof om te zien. Ja.
4: Ja. Want dat brengt ons een beetje bij jouw zusje. Mm-hmm. We gaan de micro even doorschuiven. Mm-hmm. Want jouw zus, die is niet zomaar jouw zus. Die heeft ook heel speciale talenten. Klopt?
2: Ja, een beetje.
4: Ik ga misschien eerst jouw naam vragen, want die weet ik nog niet.
2: Mijn naam is Mayara.
4: Mayara?
2: Ja.
4: Maar ja, zo'n moeilijke naam, wat zegt Kitana, Mayara.
1: Mooie naam, hè?
4: Hé, hey, Mayara, en ik heb begrepen dat jij turnt op hoog niveau. Klopt dat?
2: Ja.
4: Vertel er eens wat over.
2: Ik ben over het laatst geblesseerd aan mijn enkel, dus ik heb nu even een pauze. Maar sowieso voor een maand, want het seizoen is voor een maand gedaan.
4: Ja.
2: In augustus begin ik terug. En ik zit in niveau C, dus je hebt recrea, dat is zo een beetje het laagste. Dan heb je I, C, soms B, als er genoeg kindjes zijn. En dan heb je A en dan topsport. En A is het hoogste van onze, hoe noem je dat?
4: Groep, van de ranking, ja.
2: En dan heb je topsport, maar er zijn er veel mensen, maar ik ken die allemaal niet.
4: Wil je echt naar topsport gaan?
2: Ja, dat weet ik nog niet. Ik denk dat het gewoon mijn doel een beetje is om naar A te gaan.
4: Naar A. Die A wil je absoluut bereiken.
2: Ja,
4: maar je bent de vechter. Kijk, ik zie het in je ogen. En hoe noemt die? Ja, dat heeft een speciale naam.
2: Ja, acro.
4: Acrogymnastiek is dat, hè? Ja. Zeg, maar dat is gevaarlijk, hè?
2: Ja, een beetje.
4: Oelala.
2: Dat is niet wat je ook doet, hè. Bijvoorbeeld als je hebt twee categorieën. Je hebt balans, dat is zo meer techniek en afwerking. En dan heb je tempo, dat is meer zo salto's, vliegen en zo. En dan
4: Ja. En wat doe jij het liefste?
2: Tempo.
4: Tempo? Dus jij vliegt zo een keer van links naar rechts zo door de lucht?
2: Okay. Ja.
4: En kunnen wij jou al komen bekijken? Als doen jullie optredens?
2: We doen alleen wedstrijden. Die gaan wij denk ik weten vanaf augustus, vanaf augustus, ja. En dan zijn er wedstrijden.
4: En heb jij al eens iets gewonnen in die wedstrijden?
2: Ja, ik heb mijn eerste jaar, er waren 6 wedstrijden toen. En eentje was mijn podium. Ik stond vijfde van de 1, 2, 3, dus van de 3. En dan heb ik 2 keer zilver gehad en dan voor de rest 3 keer goud.
4: Amai.
1: Bravo.
4: Amai.
1: Ja,
2: en dan ook ben ik op reis gegaan met turnen.
4: Ja.
2: Dat was in Valencia.
4: Mm-hmm.
2: Ik stond gedeelte derde, maar toen toch nog een half puntje hoger dan mij, dus moest ik naar vierde gaan. Dus eigenlijk stond ik derde, maar met een half puntje.
4: Ai, dat zijn we net niet op het podium.
2: Nee. Ja.
4: Met de hakken er juist af.
2: Ja.
4: Maar, amai. En zo dat dansen met je zus, doe je dat graag?
2: Ja, dat is echt leuk. Vooral girly hip-hop, commercial en musical, dat doe ik. En ik vind dat wel echt leuk om te doen.
4: Ja. Je hebt dus ook de genen van je ouders te pakken.
2: Ja. Vooral
4: dan van de papa. Ik heb begrepen dat mama er mee gestopt is met optreden.
2: Ja.
4: Maar vroeger ook veel op het podium gestaan. Hè?
2: Ja, mama heeft heel lang gedaan.
4: Ja, heel lang. Dat weet ik. Ik heb haar nog gezien, hoor. Ik ben een beetje ouder dan uw mama, maar ik heb haar nog gezien. Nee, dat is heel tof. En hoop jij later ook te kunnen zingen? Of zeg je van, liever dansen dan zingen?
1: Ja.
2: Ik denk wel, maar niet veel gelijk Kitana en papa. Maar omdat gewoon, ik wil kinesist worden.
1: Ah, dus. Hola.
4: Dat is chapeau, amai. Ja, ik denk, omdat je weet hoe belangrijk dat in jullie sport wel is. Hè?
2: Ja, dat is wel, want je kan Er kan heel veel gebeuren als je je niet goed concentreert of opspant. En dan...
4: ja.
2: Ja.
4: En heb je al serieuze blessures gehad?
2: Mijn enkel heb ik nu wel al 2,5 jaar. Ja. Dus,
4: Oula.
2: Omdat ik 2 jaar geleden ben ik vandaag de trampoline gevallen en ik heb hem omgeslagen.
4: Ai, ja. Dat was een pijnlijke affaire zeker.
2: Ja, en ik heb daar nu nog steeds last
4: van. Nog altijd? Ja. Ah ja. Maar hij was niet gebroken, je hebt geen operatie gehad?
2: Nee, nog niet, omdat ik nog niet volgroeid ben.
4: Ah ja. Ja. Ja. Maar later weet je dat je onder het mes moet?
2: Dat weet ik nog niet, maar als dat,
1: ja, als dat moet, ja. Dan, ja.
4: Maar heb je er nu last van als je turnt?
2: Als ik turn wel, maar ik had ook als ik gewoon iets doe, had ik ook pijn, maar dat is nu al weg. Dus nu is alleen als ik train.
4: Maar je wordt groter en sterker, hè? Dus die pijntjes die gaan allemaal verdwijnen. En dan later, ja, met jouw zus.
1: Ja.
4: Als haar danseres dan, een groepje danseressen.
2: Ja.
4: Zie je dat wel zitten?
2: Ja, dat wel.
4: Zeg, wat denk je papa ervan? Zegt hij, want meisje, maar leer voor kinesist en je hebt de hoed inkomen en je moet dat allemaal niet doen. Is of zegt hij liever van, kom maar.
1: Is papa ook aan het luisteren? Waarschijnlijk wel, ja.
7: Hij was net al op het vliegtuig.
4: Ja, ze zaten in Marbella, denk ik. Hè?
1: Ja, ja.
4: Ik heb foto's gezien van Aurélie en ik dacht van, het water komt hier in mijn mond. Zo in dat zwembad, zo echt. Ja, het vond het. Maar binnenkort ben ik ook weg. Ik ga een maand naar Spanje. Dus,
1: voilà ze.
4: Ja, voilà. Dat moet kunnen, hè.
2: Ja.
4: We hebben een groot zwembad. We gaan hier in het zwembad ook al wel liggen.
1: Onze Zilde heeft daar een huisje gekocht, hè. Ja. En ze heeft daar een huisje, dus...
4: En we gaan daar naartoe. Ik ga in 3 stukken een keer met mijn vriendin. Een keer met mijn man. Niet, hè. En dan nog een keer met vriendinnen. Ja. Dus, en dan bij mij aan de cruise. Dus nog heel leuk. Ja, ik moet een beetje mijn schade inhalen. Hè, want verleden jaar was het veel minder. Maar wat ik ook vind, jij bent ook iemand heel sympathiek. Je bent ook verbaal heel sterk. Want je bent toch nog maar 10. Klopt?
2: Nee, 11.
1: 11. Ja.
4: 11 geworden. Ja. Oh, oké. En heb je zo een idee van, hij zegt van, tegen die leeftijd wil ik dat kunnen?
2: Ik denk, als ik misschien wel zou starten met zingen, dat ik ook 16 zou willen zijn in de Kitana. Ik vond dat wel leuk om te zien.
4: Dus. Is Kitana ook op haar 16 gestart?
2: Ja.
4: Ja. Amai. Ja. Maar jij gaat wel blijven studeren.
2: Ja.
4: Ja, dat is een keuze die je maakt in het leven. Hè? Je volgt je dromen. En ik denk dat die bij jou toch zeker zullen geslaagd zijn, Kitana. Je hebt nu al een mooi vooruitzicht in het leven en die dansschool. Dansen gaan de mensen blijven doen. Dus dat is dingen. Hey, ik vind het heel tof dat je erbij was ook. En ik wens je veel succes, ook met de blessure.
2: Dank u.
4: Laat ons hopen. En die kinesisten, die zijn o zo belangrijk. Ik kan het weten. Ik ga al meer dan een jaar, in het begin 4 tot 5 keer per week, nu nog altijd 2 keer per week naar de kinesist, om goed te geraken waar ik was. Dus jullie zijn superbelangrijk. En mensen zoals jullie zijn nodig. Ja. Heb jij nog een streepje muziek?
1: We hebben nog waarschijnlijk iemand nog aan de lijn, de dame. Ze is al verdwenen, ja.
4: Ah, oké. Goed.
1: We hebben reclame en dan hebben we eentje klaarstaan van Enzo. Wild van jou.
4: Allee, vooruit. Laat maar komen.
1: Oké, joh.
2: Wild van jou.
8: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Bajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
9: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
10: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
11: Dit is Radio Memory.
12: Radio Memory.
13: Goedemiddag.

0: Even nog zeggen voor de fans van Mark Huilenbroek. Die is, we hebben hem een duw gegeven. Hij is op zijn gat van de trap geslibberd. En hij is rechtgestaan en zegt, kom vanavond weer. Dus ons Cindy die is er vanavond niet bij.
1: Die is op stap.
0: Nee, we gaan samen op stap. Maar tussen 18 en 19 krijgt u de uitzending van Mark Huilenbroek. Dat maakt dat wij nog wat extra tijd konden maken voor Kitana. En ook voor haar hele toffe zus, maar ik ben de naam weer al vergeten.
2: Mayara.
1: Mayara.
0: Ja, mama. Vraag me dat ze biedt, ik weet dat
1: ik kwijt. Weet het niet.
0: Dat lukt niet. Dat lukt niet. Hey Kitana.
2: Ja.
0: Yeah. Stilkens aan afronden, dan kunnen wij nog een beetje bijbabbelen.
2: Mm-hmm.
0: Jouw uiterste droom, dat je zegt van, dat is, allez, misschien zelf niet haalbaar, maar dat je zegt van, Dat zou voor mij, dan zou mijn leven geslaagd zijn als ik dat doe.
2: Goh, toch wel een solo show in AFAS Dome of Lotto Arena. Dat staat zeker op mijn bucketlist. Ik heb daar altijd als danseres gestaan. Ik heb in totaal 15 keer Lotto Arena en Sportpaleis gezien.
0: Oei.
2: Dus dat was super tof. Maar dat was nooit echt een eigen concept. Dat was altijd, je gaat gaan dansen en dat is super tof. Maar nu, met zin om te zien, is dat super tof dat ik mijn eigen dansers kan meenemen. Maar ik wil wel echt een eigen show.
0: Ja.
2: En een eigen creatie neerzetten in het Sportpaleis Lotto Arena. Dat is denk ik iedereen hun droom. Van
0: denk ik
2: elke
0: wel,
2: artiest, danseres, noem maar op.
0: Dat
2: maar dat is wel mijn doel. Of dat mij ooit gaat lukken, dat weet ik niet. Maar de vraag van daarnet, je moet altijd blijven dromen.
0: Voilà, je bent nog maar 20 jaar, hè?
2: Klopt.
0: En kijk waar je al staat.
2: Mm-hmm.
0: Dus op die om te zien ga je met onze groep Enzo.
2: Ja, Enzo en dan 4 danseressen en ik ben 1 danseres. Mm.
0: Jij bent 1, ja. En jouw papa zingt? Of,
2: ja.
0: Alleen of nog?
1: Nog met 2.
2: Met 3
1: zijn ze.
2: Ja.
0: En wie is daar nog bij? Want ik ken
2: Nicola, eigenlijk de oorspronkelijke, de originele Enzo van vroeger. Dus
1: ja.
2: Geoffrey, de vriend van Lauralien. En dan Nicola.
1: Ja.
0: Oh, ik wist niet dat de vriend van Lauralien ook kon zingen.
2: Ja, dat zijn de 3 originals. Ja.
0: Ja. Ah ja, dat is ook een heel tof man. Dat met Lauralien.
1: Ja.
0: Die ken ik ook. Dat is ook een hele, hele toffe. Ik zou willen dat kan. Dat is volgende week.
2: Ja, dat is nu woensdag, hè, 15 juli.
1: En aan de zee.
0: Hoe laat?
2: Wij zijn daar al heel de dag voor repetities. Jullie kunnen die ook bijwonen als je dat wilt, de repetities.
0: Okay.
2: Dus je gaat ons in normale kleren zien. En dan ook showkledij.
0: Ja.
2: En de opnames beginnen rond 18 uur, 6 uur, dacht ik.
0: 18 uur, oké. Okay. Ik ga dat in mijn agenda schrijven.
2: Ja.
0: Maar ik heb nu gezien, of is dat altijd geweest, je hebt een betalende zone rond het podium.
2: De Golden Circle.
0: Ja.
2: Dat is een beetje VIP zeker, ik weet wel niet.
0: Ja, nee, dat is voor
1: de dikke en ik en wat.
0: Nee, dat is...
1: Dat kan niet.
0: Dat is, ik zie dat zo niet. Dat is, als je daar geld wil voor geven, waarom niet?
2: Ja, dat is waar.
0: Je ziet wel de zangers van heel dichtbij op dat moment. Hè.
2: En dat is ook nog altijd leuk dat het open staat voor de repetities. Dat geeft voor ons wel extra stress natuurlijk, want als er dan iets misloopt.
1: Ja.
2: We hebben dat vorig jaar ook met Play That Song gehad, ook Enzo en 4 danseressen. Stressy hoor, als ze al komen kijken bij de repetities. Dat is heel stressy, omdat je daar staat. Ja, in uw normale doeningen. Dat is wel een beetje van... Ja, als we kijken in een repetitiemoment, als er dan iets fout loopt, dan...
0: Maar ja, maar dat is the real life, hè?
2: Dat klopt.
0: Ik denk dat als je dat dan ziet en ziet gebeuren, dat je dan ook beseft van... Ja, eigenlijk, het is niet logisch dat het altijd zo goed is.
2: Nee.
1: Ja.
2: En dan maar hopen dat het op de opname goed gaat. Maar ik heb vooral de vertrouwen.
0: Ja, maar daar heb ik vertrouwen in. Dan, dus iedereen die niet weet wat doen, aanstaande woensdag naar Middelkerke, naar Tilt. En daar kan je kijken naar een optreden van Kitana en zo. En ooit sta je daar wel alleen, hoor.
2: Ja.
1: Dat zal wel.
2: Ik vind, tien om te zien, ik kan daar heel eerlijk over zijn, dat ze geen, moet ik het verwoorden, geen kansen geven aan de nieuwe.
0: Nee, dat is jammer. Dat is jammer, hè?
2: Ja, dat is heel jammer. Het is altijd hetzelfde straatje.
1: Ja.
2: En hetzelfde...
0: En er zijn zoveel nieuwe, jonge zangers, ik ken er heel veel, die daar, jij hoort daar zeker bij, die daar een plaats zouden kunnen veroveren.
2: Ja, ik vind dat wel. Ik vind dat zeer jammer. Maar ook met andere kansen. Andere tv-opnames. Ik ben heel dankbaar dat de muziekshow heel...
1: Danny D'Amaro, ja.
2: Dat dat echt wel een platform is geworden waar dat iedereen de kans geeft. Hij weet dat ook van mij, dat ik daar heel veel respect voor heb. Maar dan denk ik aan het groter publiek. En dan denk ik aan... Ja, Tien om te zien en nog andere dingen. Ja.
0: En zo de zomerhit?
2: Ja, zomerhit zou ik heel leuk vinden, maar dat is ook altijd dezelfde namen.
1: Dat is
2: super, super jammer.
0: Ja, want ik heb Sammy Moore was ook... Allee, ze vragen je dan om een bepaalde datum vrij te houden. Moet je vrijhouden. Mm-hmm. Moeten de mensen stemmen? Want je weet niet of dat je gaat bij zijn of niet. Hè. En ik wist dat Sammy... ook gevraagd was om vrij te houden. Maar dan, als je dan ziet, wie is er weer bij? Het zijn weer dezelfde,
2: ja,
0: hè?
2: Dat vind ik super jammer.
0: Ja, ik vind, doe een keer een jaar mee en laat dan een keer de kans aan anderen.
2: Voor mij hoef ik totaal niet in die ranking te zitten van Tien om te zien, van de top 10 of in de, dat ik stemmen moet sprokkelen om...
0: Nee, dat is niet leuk.
2: Ik ben totaal niet zo. Ik ben altijd dankbaar voor elke kans die ik krijg, maar ik vind gewoon dat ze een keer een kans moeten geven aan nieuw publiek, aan nieuw...
0: Dan vraag je af, waarom doen ze het dan wel voor een Pauline en voor een Aaron Blommaert en
2: maar die
0: en
2: zijn
0: Camille.
2: Heel hot in België, ja.
0: Ja, want die zijn toch ook ergens moeten beginnen?
2: Ja, dat wel. Maar dat is een platform waar, Like Me, noem maar op. Ja. Hè. En Reggie zit er dan ook achter. Ja. Dus dat is een heel community dat daarachter zit, dat heel moeilijk binnen te vallen. Ik ben heel blij voor mijn papa dat hij met Enzo bij Tien om te zien is. Dat wij mee mogen als dansers, als een team. Dat vind ik heel zot. We snapten het ook niet dat hij nog niet was gevraagd. Want je denkt aan Enzo, dan denk je aan Tien om te zien. Dan denk je aan de grote podia's van vroeger. Ze zijn stil. Ze hebben stilgezeten. Ze zijn nu na 30 jaar weer boven het water gekomen. Ze hebben dan... Tijdens mijn show ook, want ik heb 14 mei mijn eigen show gedaan in Event Homie, hebben ze dan ook opgetreden. Keiveel fans zijn komen kijken.
0: Hij is super, hè?
2: Dus dat is super tof. En je merkt nu dat er op sociale media postjes worden gemaakt. Ja, iedereen is laaiend enthousiast aan die terugkomen. Maar ik vind wel dat dat weer hot moet worden. Ja. Dat moet weer iets in de picture. En ik denk dat Tien om te zien daar wel een keer een hele goede boost voor kan geven. Ja. En ook voor Showteam Baila natuurlijk. Want... Ja. Het zien maakt het soms makkelijker om een keer te boeken of een keer info
0: zeker.
2: Te vragen.
0: Ja, ja, ja.
2: En dat heb ik nu ook gemerkt bij andere concepten of optredens. Dat ze ons team zien en dan denken, maar dat is wel tof en dat is een keer iets anders dan dat. Misschien moeten we dan een keer boeken.
0: Ja, inderdaad.
2: En zo, nu omdat ik meer projecten met het showteam heb, komen daar volgend jaar ook wel mooie opdrachten
0: uit. Inderdaad.
2: Dus dat is wel tof.
0: Maar ik zie je... Moet wel alleen op dat sportpaleis staan, hoor. Je
2: dat
0: gaat er komen. En staan je papa ligt zeker.
1: Ja, zeker.
0: Die zal duwen. Allee, Kitana. Jij vooruit.
2: Ja, dat is wel op nummer 1, ja.
0: Ja, maar hoe lang zie je papa nu al, eigenlijk?
2: Goh, is dat niet 35 jaar?
0: Ja, 35
2: denk
0: jaar.
2: Denk het wel al bijna, ja.
0: Amai.
2: Ja.
0: Ja, en als je die mannen ziet dansen, dan denk je van, hé, die is 18 jaar. Hè.
1: Ja.
0: Maar ik had het al gedacht dat hem bij u kwam oefenen. Dus, dus we gaan even afronden. We gaan even kijken. Ja, we hebben al een beetje tijd gepikt. Dus we gaan straks ook nog zalig iets drinken en nog wat bijpraten.
1: Een foto kunnen nemen.
0: Een foto kunnen nemen, natuurlijk. Maar eerst een beetje met zweet laten liggen.
2: Het is hier warm.
1: Welke plaat kunnen we nog draaien van Kitana? Kies maar.
2: Baila.
1: Baila, die hebben we klaarstaan. We gaan die draaien.
2: Goed.
0: Baila. Baila. Oké.
1: Okay. Voilà, ze.
0: En we kunnen daarna nog een keertje... maar om 13 uur komt ze er sowieso aan. Want dat wist je, of dat wist je niet, maar je bent bij onze hitscare van de week.
1: Om de twee uur kom je plaat door.
0: Om de twee uur komt jouw nieuwe plaat door. En jouw lieve stem waarin je plaat aankondigt. Dus alvast... bedankt om langs te komen. Het is voor ons een grote eer om jou te mogen ontvangen.
2: Merci, jullie bedankt.
0: Graag gedaan. Je bent hier altijd welkom. De deur staat altijd voor jullie open. Dat weet je. En wij zien elkaar straks. En dan ga ik hier een keer service voor uw supporters.
2: Oeh, in de comeback.
1: Ja.
0: En ook veel succes aan je zusje, aan je mama, je vriend.
2: Ja.
0: Draag er zorg van.
1: Ja.
0: Het is een diamantje. Ja. Het is geen ruwe diamant meer. Het is al geslepen.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Maar ook bedankt omdat je jezelf bent gebleven.
2: Merci, dank u.
0: Want dat zie je. Dat wil ik wel eerlijk zeggen. Goed, Tony, we gaan nog een beetje muziek draaien.
1: Ja,
0: geef maar gazen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid wil ik kies voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Radio Memory.
2: Goedemiddag.

0: Dus Pascal, het is tijd voor ons ook om er van tussen te gaan. We hebben een beetje overuren geslagen.
1: We hebben overuren geslagen vandaag.
0: Het was een beetje nodig, want het was een beetje veel. 3 mensen tegelijkertijd. Maar wij gaan ons straks een keertje goed amuseren. We gaan naar de verjaardagsshow van Jonathan in de comeback. En ik heb gehoord dat er nog hier of daar een plaatsje vrij is. Dus als je niet weet wat doen vanmiddag in de comeback, de deuren gaan open om 1:30. Ja, dat zal voor ons niet meer haalbaar zijn. Maar het optreden begint om 2:30. En Radio Memory zal er in grote groep aanwezig zijn. Dus als je ons wil leren kennen, moeten ze maar komen. Hè.
1: Voilà, ze. Meer
0: bedankt
1: niet.
0: Voor jouw techniek en medewerking zoals altijd. En ja, horen ze terug straks?
1: Straks tussen 2 en 4, ja. Studio NL.
0: Tussen 2 en 4 met Studio NL. En wat mij betreft is het tot morgenavond, tussen 6 en 8.
1: En anders volgende week zondag tezamen met Yves Segers. Hè.
0: Ja, onze Yves.
1: Ja,
0: en
1: okay.
0: Dan hebben we tijd voor Yves alleen. Want dan is het denk ik toch alleen Yves. Maar het was echt, het was druk, maar het was zalig. We hebben ons goed gaan meteen. Bedankt allemaal voor te luisteren en tot de volgende.
1: Jo, dag.

0: Bij de zware bosbranden in de Spaanse provincie Almeria is zeker één Belg omgekomen. Het gaat om een man van 63. Zijn zoon verwijt de Spaanse autoriteiten dat er nooit een officiële waarschuwing gekomen is. Hij spreekt daarmee een eerdere bewering van de Spaanse overheid tegen. Die zei dat de slachtoffers een advies om te schuilen naast zich neergelegd hadden. Er zouden ook nog twee Belgen vermist zijn. En intussen kunnen zo'n 600 van de bijna 500 geëvacueerde bewoners terug naar huis. De brandweer heeft een deel van de bosbranden onder controle gekregen. Dat is onder meer te danken aan de verbeterde weersomstandigheden. Zo is er minder wind. De meeste huizen in het getroffen gebied zouden gespaard gebleven zijn. Bij een verkeersongeval in Pelt is een vrouw van 78 omgekomen. Ze werd in haar scootmobiel aangereden door een auto toen ze de weg wilde oversteken. Haar echtgenoot, die getuige was van het drama, en de autobestuurster waren in shock. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. De bestuurster van de wagen had geen alcohol gedronken of drugs genomen. Haar rijbewijs is wel voor 15 dagen ingetrokken. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een korte ziekte. De Republikein had veel invloed binnen de Amerikaanse politiek en was eerst een felle tegenstander van Donald Trump. In 2016 was hij zelf nog presidentskandidaat. Na de verkiezing van Trump werd hij een van zijn trouwste medestanders. Graham vond steun aan Oekraïne heel belangrijk. Deze week ontmoette hij nog de Oekraïnse president Zelensky. Lindsey Graham werd 71. 37 departementen in Frankrijk kondigen vanaf vandaag code rood af. Dat zijn 13 regio's meer dan de voorbije dagen. De temperatuur kan er oplopen tot meer dan 40 graden. En de nachten brengen amper verkoeling. En de Rode Duivels zijn geland op de luchthaven van Zaventem na hun uitschakeling op het WK voetbal. Ze verloren vrijdagavond de kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Tientallen fans stonden hen vanmorgen op te wachten. De selectie was wel niet voltallig op Brussels Airport. Sommige van de spelers wonen in het buitenland en vlogen meteen naar daar. Anderen vertrokken op vakantie. En verdediger Brandon Mechelen was al langer terug in het land. Hij werd gisteren de trotse vader van een dochtertje. Het is zonnig en zeer warm. De maxima schommelen tussen 25 graden op het strand en 33 graden in het binnenland. Morgen zijn er iets meer wolken en halen we een graad of 31. De volgende dagen opnieuw veel zon en maxima tot 34 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Radio Memory bestaat 2 jaar.
6: En dat wordt gevierd.
5: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory.

0: Montali, Silaki en John Dennis. Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory.

on TV. Laten we hopen dat de zon niet alleen op televisie schijnt, maar ook gewoon in het dagelijks leven. Dat maakt het toch een beetje aangenamer. Het is vroeger op de radio met alleen maar de luxe muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90.

0: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.
7: De hit van alle tijden met Jan Verhoeven.

soms lijkt hij iets precies echt, tot hij ontdekte dat het een illusie was. Gelukkig is deze klassieker geen kunstiges bedrog, maar gewoon heerlijke muziek uit de jaren 80. Imagination met Just

0: wilde deze Beauty and the Beast aanvankelijk alleen laten zingen door Celine Dion. Maar omdat ze toen nog geen grote naam was in Amerika, werd Pabo Bryson erbij gehaald. Gelukkig maar, want samen zorgden zij wel voor een van de mooiste duetten uit de filmgeschiedenis.
1: De hit van alle tijden, met Jan.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 046836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

Andreas Dorau met Girls in Love. Voor velen een typische one-hit wonder uit de jaren 90. Al zullen ze daar in Duitsland anders over denken. Want daar had Andreas al jaren eerder succes met de cultklassieker Fred von Jupiter. Dit is de grote heer Bruce Springsteen met Hungry Hearts.

0: Bij de zware bosbranden in de Spaanse provincie Almeria is zeker één Belg omgekomen. Het gaat om een man van 63. Zijn zoon verwijt de Spaanse autoriteiten dat er nooit een officiële waarschuwing gekomen is. Hij spreekt daarmee een eerdere bewering van de Spaanse overheid tegen. Die zei dat de slachtoffers een advies om te schuilen naast zich neergelegd hadden. Er zouden ook nog twee Belgen vermist zijn. En intussen kunnen zo'n 600 van de bijna 500 geëvacueerde bewoners terug naar huis. De brandweer heeft een deel van de bosbranden onder controle gekregen. Dat is onder meer te danken aan de verbeterde weersomstandigheden. Zo is er minder wind. De meeste huizen in het getroffen gebied zouden gespaard gebleven zijn. Bij een verkeersongeval in Pelt is een vrouw van 78 omgekomen. Ze werd in haar scootmobiel aangereden door een auto toen ze de weg wilde oversteken. Haar echtgenoot, die getuige was van het drama, en de autobestuurster waren in shock. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. De bestuurster van de wagen had geen alcohol gedronken of drugs genomen. Haar rijbewijs is wel voor 15 dagen ingetrokken. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een korte ziekte. De Republikein had veel invloed binnen de Amerikaanse politiek en was eerst een felle tegenstander van Donald Trump. In 2016 was hij zelf nog presidentskandidaat. Na de verkiezing van Trump werd hij een van zijn trouwste medestanders. Graham vond steun aan Oekraïne heel belangrijk. Deze week ontmoette hij nog de Oekraïnse president Zelensky. Lindsey Graham werd 71. 37 departementen in Frankrijk kondigen vanaf vandaag code rood af. Dat zijn 13 regio's meer dan de voorbije dagen. De temperatuur kan er oplopen tot meer dan 40 graden. En de nachten brengen amper verkoeling. En de Rode Duivels zijn geland op de luchthaven van Zaventem na hun uitschakeling op het WK voetbal. Ze verloren vrijdagavond de kwartfinale tegen Europese kampioen Spanje. Tientallen fans stonden hen vanmorgen op te wachten. De selectie was wel niet voltallig op Brussels Airport. Sommige van de spelers wonen in het buitenland en vlogen meteen naar daar. Anderen vertrokken op vakantie. En verdediger Brandon Mechelen was al langer terug in het land. Hij werd gisteren de trotse vader van een dochtertje. Het is zonnig en zeer warm. De maxima schommelen tussen 25 graden op het strand en 33 graden in het binnenland. Morgen zijn er iets meer wolken en halen we een graad of 31. De volgende dagen opnieuw veel zon en maxima tot 34 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Tony van Beveren.

mooie klassieker was deze van Herman van Veen. Opzij, opzij, opzij. Zondag 12 juli, iets over 2 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Tropische zondag namiddag, mag je wel zeggen. Neem je mee tussen 2 en 4, totaal Mario de Vries in onze programma Studio NL. De beste Nederlandstalige platen uit België en Nederland. Geniet van de mooie platen die we gaan draaien tot 4 uur. Neem er gerust een lekkere frisdrankje bij, want het is heel tropisch warm buiten. Hier in de studio is de temperatuur momenteel 30 graden. Ja, ja, het is tropisch warm, hè. De zomer is echt begonnen van over een paar weken, hè. Dat is onder leiding in de tijd van Erik Goossens. We draaien Leopold 3 en een volle maan.

Frans Duits en Django Wagner. Met deze plaats zullen we Hieke en Nancy daarin over Boulard wel tevreden gemaakt hebben. Als ook onze Robert uiteraard. We blijven nog eventjes in Nederland. Met Ferry de Lids is het zo moeilijk om gewoon te doen. Voor sommigen misschien wel, hè. Hey, goedemiddag allemaal. Fijn dat jullie massaal allemaal aan het luisteren zijn.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 9660.

was de versie van John Spencer uit Nederland. Ja, ik help. De volgende plaat is origineel van Ray Westerwink. We hebben ze meegebracht net voor reclame door onze Arsijn, die je kent van het leven van een DJ. We draaien ze heel speciaal voor Jurgen, Tinneke en Rune daar in Geluwe. We draaien Wees niet zo jaloers, mijn schat. Allemaal hier in ons programma op deze zondagmiddag, zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak. Wees niet.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Deze man ken je nog wel van Trots op jou. We draaiden Wesley Bronkhorst. Ze moeten boven even op me wachten. Hier bij Radio Memory. En dat is een van de nieuwe singles, hè, van onze Herbert Vergagen. En 1000 keer.

ik persoonlijk een van de mooie singles van André Hazes. Voor mij Geslingers aan de Wand. Het is een van de lievelingsplaten van onze Nico Hazes daar in Appelterre, Nienhoven. En dat is er eentje in de richting van Silkaar Mama, want ook zij zit te luisteren naar Radio Memory Studio NL. We gaan de nieuwe single draaien van haar dochter Silke. En we draaien Laat de Liefde Winnen.

Dave Telens, de man die je nog kent van Hey Jacqueline, waar zit je met de pot vaseline? We draaiden alleen vannacht, we gaan richting reclame. Gaan we doen met Jan Smit uit Nederland. En we draaien Als de Nacht Verdwijnt.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Ook deze stond vandaag in onze playlist op deze tropische zondagmiddag 12 juli. We draaiden Sanna en Kleine Vogel. En dat is origineel van Racy, hè? We draaien Matthias Lens en Lay Out Your Love on Me.

0: Het loopt ook nu weer mooi mee.
1: De beste muziek hoor je hier.
2: Radio Memory.
3: Bij de zware bosbranden in de Spaanse provincie Almeria is zeker één Belg omgekomen. Het gaat om een man van 63. Zijn zoon verwijt de Spaanse autoriteiten dat er nooit een officiële waarschuwing gekomen is. Hij spreekt daarmee een eerdere bewering van de Spaanse overheid tegen. Die zei dat de slachtoffers een advies om te schuilen naast zich neergelegd hadden. Er zouden ook nog twee Belgen vermist zijn. En intussen kunnen zo'n 600 van de bijna 500 geëvacueerde bewoners terug naar huis. De brandweer heeft een deel van de bosbranden onder controle gekregen. Dat is onder meer te danken aan de verbeterde weersomstandigheden. Zo is er minder wind. De meeste huizen in het getroffen gebied zouden gespaard gebleven zijn. Bij een verkeersongeval in Pelt is een vrouw van 78 omgekomen. Ze werd in haar scootmobiel aangereden door een auto toen ze de weg wilde oversteken. Haar echtgenoot, die getuige was van het drama, en de autobestuurster waren in shock. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. De bestuurster van de wagen had geen alcohol gedronken of drugs genomen. Haar rijbewijs is wel voor 15 dagen ingetrokken. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een korte ziekte. De Republikein had veel invloed binnen de Amerikaanse politiek en was eerst een felle tegenstander van Donald Trump. In 2016 was hij zelf nog presidentskandidaat. Na de verkiezing van Trump werd hij een van zijn trouwste medestanders. Graham vond steun aan Oekraïne heel belangrijk. Deze week ontmoette hij nog de Oekraïnse president Zelensky. Lindsey Graham werd 71. 37 departementen in Frankrijk kondigen vanaf vandaag code rood af. Dat zijn 13 regio's meer dan de voorbije dagen. De temperatuur kan er oplopen tot meer dan 40 graden. En de nachten brengen amper verkoeling. En de Rode Duivels zijn geland op de luchthaven van Zaventem na hun uitschakeling op het WK voetbal. Ze verloren vrijdagavond de kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Tientallen fans stonden hen vanmorgen op te wachten. De selectie was wel niet voltallig op Brussels Airport. Sommige van de spelers wonen in het buitenland en vlogen meteen naar daar. Anderen vertrokken op vakantie. En verdediger Brandon Mechelen was al langer terug in het land. Hij werd gisteren de trotse vader van een dochtertje. Het is zonnig en zeer warm. De maxima schommelen tussen 25 graden op het strand en 33 graden in het binnenland. Morgen zijn er iets meer wolken en halen we een graad of 31. De volgende dagen opnieuw veel zon en maxima tot 34 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
4: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
4: Dat is al wel een keer de moeite.
6: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
7: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: is dan alle.
1: Ah, je zal er bijna stil van worden van zulke platen, hè? Volumia, hou me vast, zondag 12 juli iets over 3 uur geworden. Ik neem je mee tot 4 uur totaal, Mario de Vries in deel 2 van Studio NL. En net voor deze van Volumia hadden we de nieuwe hitskijf voor deze week, de nieuwe Kitana. Een dame die we deze morgen op interview hadden hier bij Radio Memory. Dat is origineel van Paul Severs. We hebben ze meegebracht door Guy Neven. En jij bent zo lief.

0: te pijn.
1: We hebben ze in het eerste gedeelte al gedraaid door onze Narcijne. Maar dit is de versie van Luc Johns uit Nienhoven. Wees niet zo jaloers, mijn schat, hier op de radio. We gaan nog eentje draaien van Mieke zingt Dolly Parton. En we draaien Het licht van mijn twee ogen. En dan draaien we nog informatie uit Nederland, net voor reclame. Vulcano, een beetje van het dit en een beetje van je dat.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid €20, erelid €50. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

ken zo van die dagen dat me altijd gezit, dat de moed in mijn schoenen is gezakt, zelfs voor niks in mijn bedden blijf liggen of nevers wil gaan. Plezier van te zingen, men nimmer afgoed.

Dat is de man die je nog kent van Ik Wil Bij Jou Zijn. We draaien de Peter Del Klef uit de Aalst. Als ik een kersken brand. Allemaal hier in ons programma Studio NL tot 4 uur. En dat is een reetje terug in de tijd, hè. 976, Paul Severs en Rocky. Ik weet

Met deze plaat zullen we de fans van Wiltura wel tevreden maken voor vandaag op deze tropische zondagnamiddag. We draaien de Wiltura. Mooi, het leven is mooi. We gaan richting reclame. Gaan we doen met deze van zanger Alex, hè? Adio amore, adio. In de tijd een grote hit voor James. Sturen we in de richting van Jean van der Straten en Herman daar in Wachtebeke. MUZIEK

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar.
2: En dat wordt gevierd.
1: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
2: 2 jaar Radio Memory.
1: Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory.
1: Goedemiddag.

je nog wel van Waar zijn die handjes? We draaiden niet zeker. Zwaai eens even naar mijn vogeltje. Een man die we 19 juli tussen 10 en 12 op interview verwachten hier bij Radio Memory. En dit in het programma U Vraag, we draaien met Gilles de Bruneel, Tony van Beveren en aan de telefoon mevrouw Nancy voor al jouw verzoekplaten. En dat is een meneer die er ook spijtig genoeg niet meer in ons midden is, hè? Rob de Nijs en Bangerhart.

Radio Nijlop stilzaam ten einde op deze zondag 12 juli. Want ook onze volcollega's hier al toegekomen. Mario de Vries straks tussen 16 en 18 uur met Tournee General. We draaien de Noordkaap en ik hou van u. En dat is er eentje van Ivan Berends, hè. Terug in de tijd.

0: Studio NL.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: 20 kinderen van Giro Drongen zijn onwel geworden op kamp in Zutendaal in Limburg. De hulpdiensten brachten hen uit voorzorg naar het ziekenhuis. Omdat het om een grote groep ging, is het premedisch interventieplan opgestart. Intussen is iedereen terug op het kamp. Een voedselvergiftiging lijkt uitgesloten. Mogelijk gaat het om een besmettelijke buikgriep. Een brand heeft vanmorgen een graanveld en een weide vernield in Brakel in Oost-Vlaanderen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het naburige Brakelbos. Daarbij kreeg ze hulp van landbouwers die met watertanks kwamen blussen. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De zware natuurbrand in het zuiden van Spanje is onder controle. Dat melden de autoriteiten in Andalusië. Ongeveer 1000 geëvacueerde inwoners mogen geleidelijk naar huis terugkeren. De brand kostte zeker aan 12 mensen het leven, onder wie ook één Belg. Het is de dodelijkste natuurbrand in de recente geschiedenis van Spanje. De zoektocht naar vermisten gaat intussen verder. Onder hen zijn ook nog twee Belgen. Orkaan Bavi heeft het oosten van China getroffen. De storm zorgde ervoor zware regen, overstromingen en veel schade. Bijna 2 miljoen mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Op verschillende plaatsen vielen honderden bomen om en ook een aardverschuiving is gemeld. In Taiwan raakten door de storm 134 mensen gewond. En Senegal gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach. De voetbalbond heeft Pape Thiaw ontslagen na de teleurstellende uitschakeling op het WK. De Senegalezen grepen naast een plaats in de 16e finales na een nipte nederlaag tegen de Rode Duivels. Ook in de groepsfase kon Senegal niet overtuigen. Thiaw was sinds 2024 bondscoach. Eerder was hij al assistent bij de nationale ploeg. Het blijft zonnig en droog met zomerse temperaturen. Vanavond koelt het geleidelijk af. Morgen opnieuw volop zon, dan 31 graden in het binnenland en zo'n 23 aan de kust. Ook de eerste helft van de week blijft het droog en zomers met op veel plaatsen temperaturen boven 30 graden.
1: Stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.

Het was een tijdje geleden, ja. Het was een tijd geleden dat we hem gehoord hebben. Hele goede middag. Welkom bij Tournee General. Zoals elke week opnieuw nemen we jullie mee voor de komende 2 uur op een muzikale reis vol sfeer, herinneringen en zomerse vibes. Vandaag 12 juli en dat betekent een dag met muziek, feest en een goed gevulde agenda in Vlaanderen. We vieren ook enkele jarige artiesten, duiken in de kermissen en rommelmarkten.

Soms zegt een lied precies wat je zelf niet onder woorden krijgt. En dat is exact wat Wiltura doet met Ik mis je meer en meer. Een nummer over het gemis, over spijt en over liefde die eigenlijk nooit verdwenen is. Het is echt wel herkenbaar, puur en tijdloos. Zoals alleen de keizer van het Vlaamse lied dat kan brengen. Maar nu, van ingetogen emotie naar pure Italiaanse passie.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO De Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO De Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

0: Disco Inferno van de Tramps, een nummer dat eigenlijk geïnspireerd is door de film The Towering Inferno uit 1974 over een brand in een wolkenkrabber. Tijd voor de jarigen met Wim Hofman.
1: Dit zijn de jarigen van vandaag, zondag 12 juli. Christine McVie, geboren te Londen in 1948 als Christine Anna Perfect. Voor ze lid werd van de groep Fleetwood Mac was ze al grote fan. Ze trouwde met John McVie, de basgitarist van de band. Christine overleed jammer genoeg in 2022. Stef Bos, Nederlandse singer, songwriter en acteur, werd in 1961 geboren te Veenendaal. Wist je dat het nummer Door de Wind, gezongen door Ingeborg, van zijn hand is? Stef wordt vandaag 65 jaar. Dan Murphy, het best gekend als medeoprichter van de groep Soul Asylum. Het succes dat hij had met die groep gaf hem de financiële mogelijkheid om pin-up art te verzamelen. In 2013 opende hij zelfs zijn eigen kunstgalerij Grapefruit Moon. Dan wordt vandaag 64 jaar. Fleetwood Mac, Stef Bos en Soul Asylum. Je hoort ze alle drie op een rij

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein, potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Radio Memory. Goedemiddag.
3: Mario de Vries.

van La Collegiala. Zometeen krijg je de concertagenda of de festivalkalender, zoals je zelf wil. Maar je krijgt eerst nog twee platen van mij, waaronder Sam Cooke en deze Shawn Elliott, Shame and Scandal in de Family.

En Wonderful World. Ja, de zomer is in volle gang, hè? En dat betekent maar één ding, festivaltijd in België. We starten in de prachtige Brugge waar het Cactus Festival zijn laatste dag beleeft op deze 12 juli. Met artiesten zoals Editors en The Haunted Youth. Een sfeervol festival in het groen, zeg maar. Maar amper enkele dagen later trekken we richting Henegouwen, want daar barst het Doerfestival los. Van 16 tot 19 juli. Een smeltkroes van stijlen, van hip-hop tot techno. Met namen als Amelie Lens, Saint Paul en Interpol wordt het opnieuw een muzikale ontdekkingsreis. En dan het moment waar de hele wereld naar uitkijkt. Van 17 tot 19 en van 24 tot 26 juli verandert Boom opnieuw in het centrum van de dancewereld met Tomorrowland. Met supersterren zoals David Guetta, Martin Garrix en Armin van Buuren wordt het opnieuw een magisch spektakel. Van intieme parkconcerten in Brugge tot internationale beats in Boom. Eén ding is alvast zeker, België leeft deze zomer op het ritme van de muziek.

0: 20 kinderen van Giro Drongen zijn onwel geworden op kamp in Zutendaal in Limburg. De hulpdiensten brachten hen uit voorzorg naar het ziekenhuis. Omdat het om een grote groep ging, is het premedisch interventieplan opgestart. Intussen is iedereen terug op het kamp. Een voedselvergiftiging lijkt uitgesloten. Mogelijk gaat het om een besmettelijke buikgriep. Een brand heeft vanmorgen een graanveld en een weide vernield in Brakel in Oost-Vlaanderen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het naburige Brakelbos. Daarbij kreeg ze hulp van landbouwers die met watertanks kwamen blussen. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De zware natuurbrand in het zuiden van Spanje is onder controle. Dat melden de autoriteiten in Andalusië. Ongeveer 1000 geëvacueerde inwoners mogen geleidelijk naar huis terugkeren. De brand kostte zeker aan 12 mensen het leven, onder wie ook één Belg. Het is de dodelijkste natuurbrand in de recente geschiedenis van Spanje. De zoektocht naar vermisten gaat intussen verder. Onder hen zijn ook nog twee Belgen. Orkaan Bavi heeft het oosten van China getroffen. De storm zorgde er voor zware regen, overstromingen en veel schade. Bijna 2 miljoen mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Op verschillende plaatsen vielen honderden bomen om en ook een aardverschuiving is gemeld. In Taiwan raakten door de storm 134 mensen gewond. En Senegal gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach. De voetbalbond heeft Pape Thiaw ontslagen na de teleurstellende uitschakeling op het WK. De Senegalezen grepen naast een plaats in de 16e finales na een nipte nederlaag tegen de Rode Duivels. Ook in de groepsfase kon Senegal niet overtuigen. Thiaw was sinds 2024 bondscoach. Eerder was hij al assistent bij de nationale ploeg. Het blijft zonnig en droog met zomerse temperaturen. Vanavond koelt het geleidelijk af. Morgen opnieuw volop zon, dan 31 graden in het binnenland en zo'n 23 aan de kust. Ook de eerste helft van de week blijft het droog en zomers met op veel plaatsen temperaturen boven 30 graden.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
4: En

Mark Elmans en Jean Pitney. Something's got a hold of my heart. Dames en heren, welkom in België. Het enige land ter wereld waar we geen politieke crisis hebben, maar een langlopende, jawel, ja, langlopende sitcom. We zitten ondertussen aan seizoen 206, aflevering 149. En geloof mij, het plot wordt er niet eenvoudiger op. Want in België lossen we geen problemen op. Nee, nee, we bespreken ze tot ze vanzelf vergeten zijn. En als ze niet vergeten worden, geen probleem. Dan maken we er gewoon een werkgroep over. De mensen willen vooruit. Een huis, een job, een toekomst. Maar in Brussel zeggen ze, rustig, rustig. Eerst een studie, dan een rapport en dan zien we wel. Onze regering lijkt soms ook op een GPS. Over 300 meter, opnieuw berekenen. Opnieuw berekenen. Opnieuw berekenen. En je denkt, jammer, wat moet ik nu naartoe? En ondertussen vraagt iedereen zich wel af, waar gaan we beter wonen, werken en leven? Wel, dat is toch simpel. We maken een plan over het plan en daarna nog een plan om dat plan uit te leggen. De economie moet vooruit, zeggen ze dan. Subsidietje hier, subsidietje daar. En hopla, het bedrijf blijft nog even. Maar eerlijk, het voelt soms alsof we met een koersfiets rijden. Met de remmen lichtjes aangetrokken op een helling van 30 graden. En ja, ook ziek worden wordt duurder. Pensioenen blijven moeilijk, scholen moeten besparen. Maar geen paniek. In België pakken we dat heel georganiseerd aan. Eerst een debat, dan een discussie, dan een meningsverschil en daarna is er gewoon koffie. En tegen dat iedereen uitgepraat is, is het probleem gewoon veranderd. Want zeg nu zelf, als we niet meer lachen, dan zouden we...

Paramera. Kermis zijn er ook natuurlijk. De zomer in België, dat is de geur van suikerspin, het geluid van botsauto's en vooral kermissen overal in het land. De kermiscaravan trekt opnieuw van dorp tot dorp en het aanbod is opnieuw indrukwekkend. We starten nog vandaag met kermissen in onder andere Wilderen bij Sint-Truiden en Münster-Bilzen. En ook in West-Vlaanderen is het raak, met onder meer Pollinkhoven dat later in de maand zijn kermis viert. Halfweg juli komt alles echt op gang. In Genk is er een hele reeks kermissen met Waterschei dat het startschot geeft, gevolgd door Zwartberg op 18 en 19 juli en Winterslag van 25 tot 27 juli. Ook in Grimbergen is het feest met de kermis van Veldkamp midden juli. En in Geel trekt de Sint Dimpna kermis van 17 tot 20 juli in heel wat bezoekers. In de laatste week van juli zitten we volop in het hoogseizoen. In Deinzen start op 24 juli de grote zomer voor, die zelfs doorloopt tot in augustus. Ook Londerzeel viert kermis van 24 tot 27 juli. Terwijl in Sint-Truiden de deelgemeenten Schuurhoven en Sint-Pieter hun feestweekend krijgen eind juli. In Lommer is er dan weer kermis in Barrière van 26 tot 28 juli. En alsof dat nog niet genoeg is, start op 31 juli opnieuw een nieuwe kermis in Genk in de Herenstraat die de overgang maakt naar augustus.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.

net zoals in onze carrière en van vele anderen, heeft de nummer een lange weg nodig om een echte klassieker te worden. En Now That We Found Love werd oorspronkelijk geschreven in de jaren 70 en voor het eerst opgenomen door de OJ's. Maar het was de Jamaicaanse band Third World die er begin jaren 80 echt een wereldwit van maakte. Met hun typische mix van reggae, funk en soul gaven ze het nummer een zonnige, positieve vibe die natuurlijk past bij zomer, vrijheid en liefde natuurlijk.

Jimmy Euro en Hurt. De zomer in België, dat is niet alleen kermis en festival, maar ook rommelmarkten waar je echte schatten kan vinden. We starten meteen sterk met de rommelmarkt van Conti, die vandaag plaatsvond, maar vaak doorloopt in sfeer en bezoekersstroom richting de dagen erna. Met meer dan 250 standen en duizenden bezoekers is dit een van de grotere markten in de Antwerpse regio. Op 19 juli is er een belangrijke afspraak in Zelzaten, waar de rommelmarkt op de Grote Markt telkens heel wat volk lokt. Rond 18 juli kan je ook terecht in Elewijd bij Zemst, waar een groot en gezellige rommelmarkt plaatsvindt. In het weekend van 26 en 27 juli wordt het echt druk in Vlaanderen, want in Landscouter is er een uitgebreide rommelmarkt gecombineerd met garageverkoop en kermis, inclusief muziek en animatie. In Basel vindt een grote kermis- en rommelmarkt plaats, gecombineerd met een jaarmarkt, een echte klassieker met veel volk. En in Grobbendonk kan je op 26 juli terecht op een grote rommelmarkt met zowel binnen- als buitenstanden en tal van

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluiden wil ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.

0: 20 kinderen van Giro Drongen zijn onwel geworden op kamp in Zutendaal in Limburg. De hulpdiensten brachten hen uit voorzorg naar het ziekenhuis. Omdat het om een grote groep ging, is het premedisch interventieplan opgestart. Intussen is iedereen terug op het kamp. Een voedselvergiftiging lijkt uitgesloten. Mogelijk gaat het om een besmettelijke buikgriep. Een brand heeft vanmorgen een graanveld en een weide vernield in Brakel in Oost-Vlaanderen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het naburige Brakelbos. Daarbij kreeg ze hulp van landbouwers die met watertanks kwamen blussen. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De zware natuurbrand in het zuiden van Spanje is onder controle. Dat melden de autoriteiten in Andalusië. Ongeveer 1000 geëvacueerde inwoners mogen geleidelijk naar huis terugkeren. De brand kostte zeker aan 12 mensen het leven, onder wie ook één Belg. Het is de dodelijkste natuurbrand in de recente geschiedenis van Spanje. De zoektocht naar vermisten gaat intussen verder. Onder hen zijn ook nog twee Belgen. Orkaan Bavi heeft het oosten van China getroffen. De storm zorgde er voor zware regen, overstromingen en veel schade. Bijna 2 miljoen mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Op verschillende plaatsen vielen honderden bomen om en ook een aardverschuiving is gemeld. In Taiwan raakten door de storm 134 mensen gewond. En Senegal gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach. De voetbalbond heeft Pape Thiaw ontslagen na de teleurstellende uitschakeling op het WK. De Senegalezen grepen naast een plaats in de 16e finales na een nipte nederlaag tegen de Rode Duivels. Ook in de groepsfase kon Senegal niet overtuigen. Thiaw was sinds 2024 bondscoach. Eerder was hij al assistent bij de nationale ploeg. Het blijft zonnig en droog met zomerse temperaturen. Vanavond koelt het geleidelijk af. Morgen opnieuw volop zon, dan 31 graden in het binnenland en zo'n 23 aan de kust. Ook de eerste helft van de week blijft het droog en zomers met op veel plaatsen temperaturen boven 30 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.

Toen werd twee keer een hit in de jaren 70 en eind jaren 80 voor Candy Staten. Young Hearts Run Free was dat. Welkom bij onze nieuwe aflevering van Showtime. Met in dit uur vooral heel veel muziek en hier en daar wat nutteloze weetjes. Ik heb straks onder meer het verhaal van een Spaanse zangeres met de geweldige naam Jeanette. Die zong in de jaren 70 de wereldhit Por qué te pas. Maar eerst misschien iets bijzonder. Ik ben onlangs naar Werchter geweest. Speciaal voor David Byrne. Je weet wel, die man achter de Talking Heads. Die hebben een dikke hit gehad in de jaren 70.

wat een gedoe, wat een kabaal, een hele boerderij op de radio. Ik weet zelfs niet eens of het echt een hit geweest is. Ik twijfel er eerlijk gezegd een beetje aan. Maar wel grappig om te horen toch wel. Psycho Killer werd het Psycho Chicken hier van The Fools. En let wel, het nummer staat niet op Spotify. Wees dus blij dat je geluisterd hebt naar Showtime. Ah, en dan John Hyatt. Je kent het nummer misschien van Gunter Neefs. Dit is de originele Don't Know Much.

weet je meteen dat Günter Neefs een toch iets of wat grote fan is van John Hyatt. Don't Know Much About Love werd Ik Blijf Bij Jou van Günter Neefs. En John Hyatt, zegt jou die naam wat? Hij had dat natuurlijk ook bij ons in de hit met Have a Little Faith in Me. Ik geef het maar even mee als voorbeeld. Hitparade materiaal dan nu. Dit is Cameron Mitkamp uit de hitlijsten van tegenwoordig en Kingdom of Fear.

Het is jou ook al opgevallen dat al die hitparadeplaatjes van tegenwoordig niet zo lang van duur meer zijn. 2 minuten 41. Tegenwoordig doe je bij wijze van spreken een top 50 in 3 uur tijd. Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear. Ik heb nog een soort van forgotten band. Een groepje dat in de 90s populair was en nu. Waar zitten ze? Geen idee. Hier is Titio met Camelot.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
4: Radio Memory.
0: Goeie avond.
5: Here comes the music.
4: Hey man.

Goeie met twee simpele gitaren op een podium of op de radio de mensen kan boeien. De Everly Brothers deden dat hier met Bird Dog. Wist je dat Jeannette van die Spaanse hit Porque Te Pas eigenlijk ook Belgisch bloed heeft? Ja, daar hoort eigenlijk een heel verhaal bij. Jeannette is eigenlijk geboren in Wonde uit een Belgisch-Congolese vader en een Spaanse moeder. Na de scheiding van haar ouders verhuisde ze met haar moeder op haar 12e naar Spanje. In 1977 scoort ze daar met de folkband Picnic een Spaans hitje met Calate Niña. Met haar echtgenote, de Hongaarse, want het is echt internationaal, een Hongaarse voetballer, Laszlo Kristóf, verhuist ze naar Wenen. En het is nog niet gedaan, waar ze enkele jaren haar taak vervult als huisvrouw en moeder van hun dochtertje Blitte. Maar begin de jaren 70 vervolgt ze haar carrière. De eerste solo-single Soy Rebelde wordt in verschillende talen een internationaal succes. De platenmaatschappij speelt wel per ongeluk haar naam totaal foutief. En vanaf dan ging ze dan als Jeannette verder. Haar grootste hit, Porque Te Pas, nam ze al in 1974 op. Maar het nummer werd pas 3 jaar later een hit, wanneer het allemaal op de soundtrack van een film zou gaan verschijnen. Met andere woorden, het kan verkeren in de showbusiness. En dit is het liedje waarvan sprake. Jeannette, dus met toch wat Belgische roots. Dit is Porque Te Pas.

Wat een verhaal, hè? Ik onthoud dus vooral dat ze een Belgisch-Congolese vader heeft, deze Spaanse, Hongaars getrouwde, maar in Londen geboren, Jeannette en Porqué Tepas. Uit 74, maar pas 3 jaar later een hit in onze contreien. En dan de Human League, beste vrienden. Dat is de band rond Philip Oke. Die kennen we van Don't You Want Me Baby. Maar hebben zoveel andere hits gemaakt. Waaronder ook The Lebanon, Human en deze Mirror Man.

New Wave heet dat al, maar dan toch van het commerciële genre, The Mirrorman van The Human League. Muziek uit de Dominicaanse Republiek hoor je niet zo gauw op de radio. Dan denk je van Dominicaanse Republiek, welke hit kennen daarvan? Ja, je kent hem, dit is Papi Sanchez.

Ik waande me heel even in de Dominicaanse Republiek. Ergens onder een palmboom, wit strand, met een cocktail in de hand, voetjes in het zwembad. Ah, Papi Sanchez was dat. En het is hier belangen nog niet afgelopen met de zonnige Zuiderse muziek. Iets wat korter bij huis. Zoon van Julio Iglesias. Natuurlijk is dit Enrique Iglesias.

Amai, wat heeft hij dat weer goed gedaan, hè? Die Enrique Iglesias met Escape. Zo goed dat ze daar al zijn met de bloemetjes, gebracht door deze Miley Cyrus.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory app.
6: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Goeie avond.
9: Here comes the music.
10: Hey man.

wat de mensen moeilijk uitleggen. Maar hier op de radio bij ons toch is het alle dagen feest. Alle dagen hapjes, drankjes, DJ. Ja, DJ is er sowieso. La Bamba van Richie Valens eigenlijk. Het nummer dat oorspronkelijk werd gespeeld op huwelijksfeesten in Mexico. Een traditional als het ware. Oh kijk, het feestje gaat gewoon verder. Wat is het probleem? De jaren 70 in hier met Showtime en Maxine Nightingale, haar grootste hit.

Kijk, show is bijna afgelopen en dan vraagt deze vriendelijke dame om terug te herbeginnen. Right back where we started from. Dat is zoals in de spelletjes, terug naar start. Maxine Nightingale. Zeg, ik heb een straf verhaal. Ergens eind de jaren 80, begin 90, de start van de VTM. Ik deed Rad van Fortuin, De Stem en nog wat radiowerk in het Brusselse. En toen kwam een plugger van een platenfirma, BMG Ariola trouwens, bij mij met een plaatje van een artiest en die zei van... Dat moet je eens draaien, zie je op de radio. Dat gaat een hele grote ster worden, een hele goede zanger. Ik zeg, oké, doen we. En kijk wat er van geworden is. Zijn naam? Helmut Lotti. Ja, dit is een allereerste singeltje. Dit is Kom Nu.

was inderdaad zijn allereerste singeltje. Helmut Lotti, klein beetje Elvis-achtig. Dat blijft erin zitten natuurlijk. Hè. Van zijn allereerste album, dat heette ook Vlaamse Nachten. Met daarop ook de hit Vlaamse Nachten. Ook het meisje van de buren stond erop. En deze kom nu. Ja, later zou hij natuurlijk totaal wat anders gaan doen. Maar dat is voor een volgende keer. Oh ja. Speed up, dit is Cassius 99.

0: In de duinen van Wenduinen is een brand uitgebroken over een strook van enkele honderden meters aan de grens met Blankenbergen. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bleef nog lange tijd nablussen om nieuwe brandhaarden te voorkomen. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Volgens de politie zijn er voorlopig geen aanwijzingen van kwaad opzet. Het gyrokamp van Tiamo uit Drongen in Zutendaal wordt dan toch stopgezet. Dat heeft de leiding beslist na overleg met een dokter. Eerder werden al een 20-tal kinderen onwel en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn ook andere kinderen en enkele leiders ziek geworden. Volgens een arts gaat het vermoedelijk om een besmettelijke buikgriep die zich snel verspreidt. Daarom gaan alle kinderen vervroegd naar huis. Er is nog altijd onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de belangrijke zeeroute gesloten is na de Amerikaanse aanvallen op het land. De Verenigde Staten spreken dat tegen en zeggen dat de zeestraat open blijft voor schepen. Volgens scheepvaartgegevens is het verkeer wel sterk afgenomen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor de wereldwijde olietransporten. De Franse inlichtingendienst heeft mogelijk een aanslag op de Joodse gemeenschap in Sarcelles bij Parijs voorkomen. Nabij een synagoge werd een gestolen voertuig met wapens gevonden. Zo'n 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. De explosievenopruimdienst vond geen explosieven, maar wel een aanvalsgeweer en een handvuurwapen. Het antiterreurparket onderzoekt de zaak. Over de verdachten en hun motief is nog niets bekend. Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe van de Tour de France gewonnen. De Nederlander haalde het na een lange aanval op een heuvelachtig parcours. In de sprint versloeg hij de Noor Tobias Halland Johannessen en de Brit Tom Pidcock. Het peloton volgde op amper 6 seconden. Door de hitte werd de etappe met 30 kilometer ingekort. Na een heldere nacht krijgen we opnieuw een dag met veel zon en temperaturen tot 31 graden. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Dan kan de temperatuur zelfs oplopen tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
4: Dit is Radio Memory. Goeie avond.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Radio Memory. Goeie avond.

0: In de duinen van Wenduinen is een brand uitgebroken over een strook van enkele honderden meters aan de grens met Blankenbergen. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bleef nog lange tijd nablussen om nieuwe brandhaarden te voorkomen. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Volgens de politie zijn er voorlopig geen aanwijzingen van kwaad opzet. Het gyrokamp van Tiamo uit Drongen in Zutendaal wordt dan toch stopgezet. Dat heeft de leiding beslist na overleg met een dokter. Eerder werden al een 20-tal kinderen onwel en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn ook andere kinderen en enkele leiders ziek geworden. Volgens een arts gaat het vermoedelijk om een besmettelijke buikgriep die zich snel verspreidt. Daarom gaan alle kinderen vervroegd naar huis. Er is nog altijd onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de belangrijke zeeroute gesloten is na de Amerikaanse aanvallen op het land. De Verenigde Staten spreken dat tegen en zeggen dat de zeestraat open blijft voor schepen. Volgens scheepvaartgegevens is het verkeer wel sterk afgenomen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor de wereldwijde olietransporten. De Franse inlichtingendienst heeft mogelijk een aanslag op de Joodse gemeenschap in Sarcelles bij Parijs voorkomen. Nabij een synagoge werd een gestolen voertuig met wapens gevonden. Zo'n 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. De explosievenopruimdienst vond geen explosieven, maar wel een aanvalsgeweer en een handvuurwapen. Het antiterreurparket onderzoekt de zaak. Over de verdachten en hun motief is nog niets bekend. Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe van de Tour de France gewonnen. De Nederlander haalde het na een lange aanval op een heuvelachtig parcours. In de sprint versloeg hij de Noor Tobias Halland Johannessen en de Brit Tom Pidcock. Het peloton volgde op amper 6 seconden. Door de hitte werd de etappe met 30 kilometer ingekort. Na een heldere nacht krijgen we opnieuw een dag met veel zon en temperaturen tot 31 graden. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Dan kan de temperatuur zelfs oplopen tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein, potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Radio Memory. Goeie avond.

0: Uiteindelijk stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Een fijne. Van Donna Lewis.
1: Liefde enzovoort. Met Lex de Groot.
0: Het nummer is geïnspireerd op de roman Love for Lydia van de Brit H.E. Bates. En een deel van de tekst is letterlijk uit die roman geleend. Het staat ook op het album Now in a Minute. Donna Lewis kreeg je te horen uit 1988. I Love You Always Forever. En daarvoor als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort. Rosalia. En met dat mooie Sauvignon Blanc. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen. Ja, er is weer een weekje voorbij gevlogen, hè. Hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Ik ben Lex en ik ga jullie de komende 2 uurtjes gezelschap houden met hopelijk de allermooiste love songs van toen en van nu. Waar je ook op dit moment mag zijn, je weet het hè, probeer het zo gezellig mogelijk te maken en geniet mee.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Radio Memory.
4: Goedenavond.
5: Liefde enzovoort. De radio komt in het rood.

hem er eens een erebetoon aan de overleden vrienden en muzikanten uit zijn jeugd die hebben gevochten in de Vietnamoorlog. Het is terug te vinden op zijn album High Hopes dat hij uitbracht in 2014. The Boss, Bruce Springsteen dus, met The Wall. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil dan ook zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Dat is elke week zo en dat is dus vanavond zeker en vast niet anders. Het liefdeshoroscoop, wel, dan gaan we kijken hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld. Je komt het hier allemaal te weten straks in deel 2. Maar als je niet zo lang kan wachten, je weet het waarschijnlijk wel, hè. Het staat natuurlijk ook deze week weer netjes op onze Facebookpagina. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons terug op Facebook en dan kan je het daar eens een keertje in alle rust nalezen. Maar je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account @Lex_degroot. Zometeen, Paul McCartney en Days We Left Behind. Na deze fijne uit 1990 voor Prefab Sprouts, dit is We Let The Stars Go. There we

grote hits van deze Duitse band Alphaville, hè? 1984, Forever Young. En als je graag eens de videoclip van deze plaat bijvoorbeeld wilt bekijken, of andere die vanavond of de afgelopen tijd te poren voorbij komen, dan heb ik ze ook deze week weer netjes verzameld op onze Facebookpagina. Ik had het er net al even over, dat je daar dus ook buiten dit ook het liefdeshoroscoop kan terugvinden. En verder ook weer een link naar Mixcloud. Want je kan de liefde enzovoort luisteren of het herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter voor jou uitkomt. De link naar Mixcloud staat dus op de Facebookpagina. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons trouwens terug. En moest je het nog niet hebben gedaan, like en follow de pagina dan ook. En wij ondertussen naar 1994 met een fijne voor de Eagles en Best of My Love. En dit komt uit 2006. Per Gessle kennen we natuurlijk allemaal van de band Roxette. Maar dit was ook zo'n projectje van hem. Son of a Plumber heette dat. Hey Mr. DJ, won't you play another love song?

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die
2: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Dit is Radio Memory.
0: Goedenavond.
3: Kaarslicht. Een glaasje wijn en liefde enzovoort.

Andrea Du, in de band Sade. Wat was het een grote hit geworden in 1984 voor hen? Smooth van Parade, kreeg je te horen. Uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want dit is nog steeds, en we gaan ook straks aan de andere kant verder, het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. En uiteraard komt het er dan ook aan in deel 2, het liefdeshoroscoop. Hoe is het met jouw liefdesleven gesteld de komende week? Wel, lang moet je niet meer wachten, want straks in deel 2 komt dat eraan. Maar in dit uur nog een pareltje, onder andere van het Goede Doel. Uit 1986, dat prachtige, alles geprobeerd.

Eyes for the Young at Heart. Kom uit 1990. Een fijne, voor Tears for Fears. En daarvoor, als eerst in deel 2 van deze Liefde enzovoort, Aida, met Bella. Hoi, ik ben Lex. En ik ga nog een klein uurtje bij jullie blijven. Met de mooiste love songs van toen en van u. Hier, in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. En ja, het komt er bijna aan. Het liefdeshoroscoop. En kom je dus eindelijk te weten hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld. Nog een drietal plaatjes getild. Maar we gaan die tijd fijn invullen. Met bijvoorbeeld Fleetwood Mac. Terug naar 1975 en Landslide. Na deze voor Starship uit 1986. Dit is het mooie Sarah. Een hele fijne avond.

0: down in life.
1: Uit 2023, Sommieux en het fijne Tonight. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
2: Liefde enzovoort, uw liefdeshoroscoop.
1: Wat er de komende week allemaal met jou staat te gebeuren, maar dan wel op het vlak van de liefde, daar is het nu tijd voor geworden.
2: Ram?
1: Je voelt dat je minder nood hebt aan bevestiging van anderen. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen aanspreekt door eerlijkheid en spontaniteit. Bij koppels zorgt een gezamenlijk plan voor extra enthousiasme. Tegen het weekend groeit het vertrouwen in de toekomst. 8 knuffelpunten.
2: Stier.
1: Je bent deze week kritischer dan gewoonlijk en dat kan sommige kansen vertragen. Singles twijfelen langer voordat ze iemand toelaten. Bij koppels helpt het om niet alles te analyseren en meer te genieten van het moment. Een warm gebaar kan veel goed maken. 2 knuffelpunten stier.
2: Tweelingen.
1: Je merkt dat gesprekken vanzelf dieper worden. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen zowel mentaal als emotioneel boeit. Bij koppels ontstaat er meer verbondenheid wanneer jullie echt luisteren naar elkaar. Komend weekend brengt een aangenaam gevoel van rust. De tweeling is de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
2: Kreeft.
1: Gevoelens zijn aanwezig, maar je houdt ze liever wat meer voor jezelf. Singles voelen zich aangetrokken tot iemand die vertrouwen uitstraalt. Bij koppels helpt een rustig gesprek om kleine twijfels weg te nemen. Het weekend brengt meer duidelijkheid. 4 knuffelpunten voor de kreeft.
2: Leeuw.
1: Je straalt charme uit zonder daar veel moeite voor te doen. Singles genieten van aandacht, maar zoeken meer diepgang dan anders. Bij koppels brengt een onverwachte verrassing opnieuw extra warmte in de relatie. De sfeer blijft positief en licht. 7 knuffelpunten.
2: Maagd.
1: Je laat deze week meer los dan gewoonlijk en dat werkt bevrijdend. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen uit hun vertrouwde patroon haalt. Bij koppels zorgt spontaniteit voor een frisse dynamiek. Een klein avontuur kan mooie herinneringen opleveren. 9 knuffelpunten voor de maagd. En ja, we hebben er nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Je voelt dat niet iedereen dezelfde verwachtingen heeft als jij. Singles kunnen twijfelen tussen verstand en gevoel. Bij koppels helpt het om duidelijk te zeggen wat je nodig hebt. Eerlijkheid voorkomt teleurstellingen. Weegschaal, je hebt deze week 3 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Je intuïtie laat je zelden in de steek. En dat merk je ook nu. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen meteen intrigeert. Bij koppels ontstaat er meer vertrouwen wanneer gevoelens opengedeeld worden. Richting het komende weekend groeit de verbondenheid. 8 knuffelpunten, schorpioen.
0: Boogschutter.
1: Je zoekt afwisseling en avontuur. Maar liefde vraagt soms ook wat geduld. Singles kunnen een leuke ontmoeting beleven die langzaam groeit. Bij koppels helpt het om meer aandacht te geven aan kleine details. Het hoeft niet altijd groot te zijn. 5 knuffelpunten.
0: Steenbok.
1: Je voelt je sterker in je schoenen staan dan de voorbije weken. Singles durven sneller initiatief nemen wanneer iemand hun aandacht trekt. Bij koppels zorgt een open gesprek voor meer nabijheid. Er ontstaat opnieuw vertrouwen in de relatie. 7 knuffelpunten, steenbok.
0: Waterman.
1: Niet alles loopt zoals verwacht en dat kan even frustrerend zijn. Singles hebben moeite om hun interesse duidelijk te tonen. Bij koppels kunnen kleine misverstanden ontstaan wanneer er te veel verondersteld wordt. Wat extra geduld brengt veel verbetering. 1 knuffelpunt.
0: Vissen.
1: Je straalt een warme energie uit die anderen op hun gemak stelt. Singles kunnen een ontmoeting beleven die verrassend natuurlijk verloopt. Bij koppels groeit de verbondenheid door samen vooruit te kijken. Een mooi moment aan het einde van de week blijft nog lang hangen. 6 knuffelpunten voor de vissen. En dit volledige liefdeshoroscoop, dat kan je nog eens een keertje rustig nalezen. Want het staat ook nu weer op onze Facebookpagina. En dat schrijf je liefde spatie ENZ. En je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot. Wat lig je?

eerste en ook meest succesvolle van de twee duetten die het duo in 1985 uitbracht. Want later dat jaar scoorden ze nog een hit met Made It. David Grant en Jackie Graham met een cover. Het origineel komt deze plaat uit 1972 en is van de band The Spinners. Could It Be I'm Falling In Love?

0: En zoals je het weer kan horen, hè, deze liefde enzovoort zit er helaas bijna op. Natuurlijk heb ik ook nog een slaapmutsje van jullie meegebracht. En daarvan neem ik je mee naar 1984. Met Barbara Streisand. En Left in the Dark Again. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort. Graag tot dan.
1: Where did she touch you? How did it feel? Why did you let it begin? What did she whisper and what did it mean? And where do you think it'll end? How long did it last? Do you think it'll stop? Did you get to try anything new? How good was she? Honestly, where did you go? And who made the very

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: I miss

je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

This is a message from inner space. For a world just one.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

go. It ain't no country club either.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.